0: bestaat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
6: joehoe,
5: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen, waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: De volgende patiënt alstublieft.
13: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
14: Ja, maar je gaat gewoon eerlijk zijn, hè.
15: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
14: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
15: Oké.
12: Ja, maar we willen slim kiezen.
15: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
12: Ah ja?
14: Waarom?
15: Ah, maar krijg ruimte op.
12: Opruimen?
15: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
16: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
17: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30.

0: Een hele goede morgen. Wie zijn vakantiedagen goed heeft ingezet, die krijgt in ruil voor 3 vakantiedagen een hele week vrij. Ah, ik vind dat goed gezien. Welkom in de Good Morning Show.
1: Het personeel sinds 6 uur vanmorgen om te protesteren tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opmerkelijk, de gevangenisdirectie zelf en de directeur-generaal omdat ze ook vinden dat de situatie onhoudbaar is, zowel voor de gedetineerden als voor de personeelsleden. Het aantal zieke cipiers steeg de voorbije 2 jaar met 30%. Op dit moment zit er 13.700 gedetineerden opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 11.000. En er slapen meer dan 750 gevangenen op de grond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde te weinig doet om de problemen op te lossen. 1 op de 4 langdurig zieken kreeg onterecht of te lang een uitkering. Het RISIF ontdekte dat bij de evaluatie van 1000 dossiers van jongeren onder de 28 jaar en 40-jarigen met een psychische stoornis. En telkens bleek dat de periode dat ze niet konden werken moest worden ingekort of stopgezet. In de meeste dossiers konden de langdurig zieken gewoon terug aan de slag in een gelijkaardige job. In het vorig jaar zaten bijna 580.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering. Een nieuw record is dat. Vandaag moeten de ziekenfondsen zich in het federaal parlement verantwoorden voor hun controle op de langdurig zieken. De 2 Belgen van het cruiseschip waar ze het Hantavirus vaststelden, bleven afgelopen nacht in het UZ Antwerpen. Ze kwamen er gisteravond aan waar dokters hen meteen onderzochten. Als ze negatief testen op het Hantavirus, moeten ze 45 dagen in quarantaine. Als ze toch positief zijn, zullen ze in het UZ Antwerpen in isolatie blijven. Maar Volksgezondheid schat die kans maar klein in. Dan nog voetbal. In de Champions Playoffs heeft Union gisteravond gewonnen van KV Mechelen met 3-0. Door die zegen naderden de Brusselaars tot op 1 punt van leiderclub Brugge, dat eerder Sint-Truiden klopte met 2-0. In de Europa Playoffs versloeg Racing Genk gisteravond Westerlo met 3-0. En door die overwinning blijven de Limburgers samen met Standaard aan de leiding. En in Spanje pakte Barcelona zijn 29e landstitel en ook de 2e op rij. Het won de Clásico van Real Madrid met 2-0. In de stand heeft Barcelona 14 punten voorsprong op Real Madrid en kan niet meer worden bijgehaald met nog maar 3 matchen te spelen. De regen trekt stilaan weg en het klaart op vanuit het westen, maar vanmiddag komen er opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima vandaag rond 13 graden en er waait een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking en kans op een bui bij 14 graden. Woensdag bewolkt met soms stevige buien en 16 graden.
0: Dankjewel Bart. Er staat momenteel 121 kilometer file. Ik heb voor jou de vertragingen van een kwartier en meer. Op de E313 Lummen-Antwerpen verlies je 26 minuten. Van Massenhoven tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse buitenring komt er 18 minuten. Van Brein-Lalleu tot Argenteuil bij. Op de E429 Doornik-Brussel 17 minuten trager. Van Tubeke tot Nijvelse Steenweg. En op de E19 Mechelen-Brussel verlies je momenteel 16 minuten. Van Zemst tot Machelen.
2: Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

Gisteren in Wenen was er de openingsceremonie van het 70ste Eurovisie Songfestival. En dit is het begin van de Songfestivalweek hier bij Nostalgiebedrijf tot en met vrijdag. Een hele goede morgen. Dit is de Good Morning Show in Eurovisie Songfestival stemming. Het is

0: Wel verliefd. John Travolta en Olivia Newton-John in Grease natuurlijk. Hè. You're the one that I want. Het is 7:12. En ja, ik heb het gevoel dat het vandaag toch wel wat frisser is dan de voorbije dagen op dit ochtendelijke uur. En ik weet niet of dat bij Erwin ook het geval is. Erwin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Johan.
0: Ja, de zon is er wel, maar is dat echt de lentezon vandaag?
1: Nee. Het is echt terug naar af. De lente gaat een tijdje met vakantie en dat gaan we inderdaad vooral voelen. Want die temperaturen die boeren verder achteruit. Al is dat niet verwonderlijk, Johan, want vandaag starten de ijsheiligen. Ja, vandaag is het de beurt aan Mamertus. En dan morgen volgen nog Pancreasius moet ik zeggen, Servatius en Bonifatius. Ja, dat zijn nogal namen natuurlijk, maar dat duidt erop dat het ook in mei af en toe nog wel eens koud kan zijn. Vandaag bijvoorbeeld moeten we het stellen met amper 12 graden. Momenteel regent het nog in het Mechelse, Brusselse, kortom in het centrum van het land en in de Ardennen. In de rest van Vlaanderen is het ondertussen al wat droger geworden, met straks zelfs enkele zonnige momenten. Maar ook dat is tijdelijk, want nog voor de middag verschijnen buien die voor regen zorgen. Later vanmiddag, dat is het al vooravond, en later vanavond wordt het dan opnieuw droger.
0: Ja, en gaat het morgen beter gaan, denk je?
1: Ja, afgezien van een enkele bui is het morgen wel droog met afwisselend veel wolken. Af en toe een beetje zon bij al 14 graden. We winnen dus wel een graadje morgen. En het verdere vervolg is niet goed, Johan, want zowel op woensdag als donderdag valt er regelmatig regen en raakt het echt niet opgewarmd. Op beide dagen moeten we het met amper 13 tot 14 graden stellen. Dus ja, de lente, even met vakantie, dat is duidelijk.
0: Ja, even wat gas terug. Dus ik zal het wat zachter maken. Oké, goed. Erwin, ik hoor jou morgen... Ah nee, ik hoor jou straks al terug trouwens hier bij Nostalgie Plus, want je komt straks even voor 9:00 nog even binnenwandelen. Mocht er iemand dit weerbericht gemist hebben, om die even bij te praten. Afgesproken.
1: Oké, goed zo. Tot dan, hè.
0: Tot straks.

0: wetten van de zwaartekracht trotseren. Het is niet alleen aan astronauten gegeven. Ook aan een, ja, toch wel beperkt groepje artiesten. Zeer beperkt. Lionel Richie is de enige die ik ken die op het plafond danst. Dat was hij met Dancing on the Ceiling.
1: Proxima stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot. Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en 80s.

komende week staat in het teken van het Eurovisie Songfestival hier bij Nostalgie Plus. Ook in de Good Morning Show. Richting finale van die Songfestivalweek. Je weet het, hè, vrijdag vanaf 4 uur de Songfestival Top 30. En een van de artiesten die voor ons meer dan één keer naar het Songfestival is gegaan, en dat zijn er niet veel, is Louis Neefs. Nee, dit is geen Songfestivalnummer. Komt later in onze programma's wel aan bod. De Songfestivalnummers waarmee Louis Neefs ons land vertegenwoordigd heeft. Maar het is wel een van zijn grote hits uit de 60s. Wat een leven. Goedemorgen, 5 voor 7:30. Al.

0: slaapkamerpret met Joe Cocker. Ook op deze maandagochtend kan het. Met You Can Leave Your Head On komt eraan. Na de hoofdpunten van het nieuws krijg je van Bart is 7:30.
1: Goedemorgen. Op 1 juni stopt onze regering met het ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren. En krijgen ze net zoals gewone werknemers een ziekteuitkering met de bedoeling om terug te gaan werken als ze genezen zijn. Ambtenaren die in het verleden zo'n ziektepensioen kregen, werden nooit gestimuleerd om na hun ziekte terug aan de slag te gaan. En dat stortte sommigen in de armoede. Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies antwoorden is niet bekend. En in de Champions Playoffs van ons voetbal heeft Union gisteravond gewonnen van KV Mechelen met 3-0. Door die zegen naderden de Brusselaars tot op 1 punt van leider Club Brugge. In de Europe Playoffs versloeg Racing Genk dan gisteravond Westerlo met 3-0. En door die zegen blijven de Limburgers samen met Standaard aan de leiding en is Europees voetbal nog altijd mogelijk. De regen trekt stilaan weg en klaart op vanuit het westen. Vanmiddag komen er opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima vandaag, rond 13 graden en er waait een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking en de kans op een bui bij zo'n 14 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke moed je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: 161 kilometer file. Ik heb van jou de vertragingen van 20 minuten en meer. Het is redelijk druk onderweg. Op de binnenring rond Brussel is er een ongeval gebeurd. Ter hoogte van Diegem worden we aan. 50 minuten trager vanaf Expo. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je momenteel 38 minuten van Zemst tot Machelen. Op de E313 Lummen-Antwerpen komt er 31 minuten bij. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost. Op de E314 Lummen-Leuven 25 minuten trager van Aarschot tot Herent. Op de buitenring rond Brussel 23 minuten erbij van Brein-Lalleu tot Luilep. En op de Antwerpse ring in het havengebied tel je er 21 minuten bij. Vanaf de A12 tot de Thijsmanstunnel. Andere vertragingen lopen op tot 18 minuten al.
3: De Good Morning Show met Johan Henneman.

0: En ze leefden nog lang en gelukkig. Zo zou het altijd in de liefde moeten zijn. Maar helaas, neem nu dat drama met Delilah en Tom Jones. Hij vertelt dat zo meteen nog eens bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show.
1: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
2: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

in krantentitels op de voorpagina van kranten. Delilah van Tom Jones. Over die voorpagina's gesproken, over die krantentitels van vandaag, die krijg je zo meteen. Het is 7:15. Eerst naar Brussel met Johan Verminnen.

De Good Morning Show bij Nostalgie Plus. Het is 9:11 en dit zijn de krantentitels op de voorpagina van de Vlaamse kranten op deze maandag 11 mei. En vandaag in alle kranten het drama van de 7-jarige Jean, het kindje dat sterft nadat het springkasteel wegwaait in Hamme. Daarover gaat het in een nieuwsblad. Ook in het laatste nieuws, Jean overleeft, val niet, springkasteel was niet verankerd. In Gazet van Antwerpen, Jean overlijdt nadat springkasteel wegwaait. En dan de andere titels. 1 op 4 langdurig zieken kreeg onterecht uitkering, dat titelt het nieuwsblad. Het gaat over een steekproef die gehouden is bij 1000 langdurig zieken. Een steekproef die recenter is dan 5 jaar. En daar werden 2 doelgroepen geviseerd. Jongeren onder de 28 en

mannen en vrouwen onder de 40 met psychische problemen. En die andere titel in het nieuwsblad: Vlaming voelt zich vaak gediscrimineerd vanwege zijn leeftijd. Het laatste nieuws. Vlak voor afschaffing 4.500 Belgen op ziektepensioen gezet. Het gaat over ambtenaren. De regering trekt de stekker uit het systeem op 1 juni. En Vlamingen aan boord van viruscruiserschip weer in ons land. De morgen dan staakt het vuren. Weerhoudt Israël niet om meer land in te nemen. En plots wilde iedereen ontbijten met Skyr. De populariteit van de IJslandse yoghurt die zorgt voor lege rekken in de supermarkten. En confusie van Brusselse politiezone er eindelijk vraagt de morgen zich af. De standaard dan: kwart langdurig ziek gekregen onterechte uitkering. Gaat over een nieuwe steekproef liever bij jongeren onder de 28. En bij mensen onder de 40 met psychische problemen. Steekproef van 2000... mensen. En dan koffie, koeken als wapen in de strijd om de zondagse klant. Naar de bakker gaan is een ervaring op zich. En dan gaan we naar de Gazet van Antwerpen. 1 op 4 langdurig zieken kreeg onterechte uitkering. En Belgische passagiers, cruiserschip Hondius aangekomen in UZA. Belang van Limburg heeft het ook over die steekproef bij een kwart bij de langdurig zieken. Onder de 28 en onder de 44. Kwart van langdurig zieken kreeg onterecht uitkering. Agressie tegen welzijnswerkers. 10 keer nieuwe of 10 keer meer meldingen, weet het belang. En mannen met borstkanker in wachtzaal vol vrouwen. Dat zijn de titels in de Vlaamse kranten van vandaag. En Whitney Houston is er ook bij vanochtend met

0: Zaterdag is het Eurovisie Songfestival. En bij ons is het Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Met zometeen een nummer na het nieuws van 8 uur van iemand die uitgegroeid is tot een wereldster. Maar dat was in 1988 nog niet het geval, maar ze won toen wel het Eurovisie Songfestival. Weet je nog wie dat was? Als je niet meer weet, zometeen na het nieuws krijg je het antwoord.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 € voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
0: Ik dacht vorig weekend rustig te gaan uitwaaien aan zee. Rustig wandelingetje aan de kust. Ja, vergeet het hoor. Met 15.000 waren ze de mensen die deelgenomen hebben aan de Belgian Coast Wandeling. Het was een record en een groot succes. Het is 8 uur, het nieuws krijg je van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
4: Een goeiemorgen. 1 op de 4 langdurig zieken kreeg onterecht of te lang een uitkering. Het RESIF ontdekte dat bij de evaluatie van 1000 dossiers van jongeren bijvoorbeeld onder de 28 jaar en 40-jarigen met een psychische stoornis. Telkens bleek dat de periode dat ze niet konden werken moest worden ingekort of stopgezet. In de meeste dossiers konden de langdurig zieken gewoon terug aan de slag in een gelijkaardige job. Eind vorig jaar zaten bijna 580.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering. Een nieuw record is dat. En vandaag moeten de ziekenfondsen zich in het federaal parlement verantwoorden voor hun controle op die langdurig zieken. In al onze gevangenissen staakt het personeel sinds 6 uur vanmorgen om te protesteren tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opmerkelijk, de gevangenisdirectie zelf en de directeur-generaal die steunen de staking, omdat ze ook vinden dat de situatie onhoudbaar is, zowel voor gedetineerden als voor personeelsleden. Het aantal zieke cipiers steeg de voorbije 2 jaar met 30%. Op dit moment zitten er 13.700 gedetineerden opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 11.000. En er slapen meer dan 750 gevangenen op de grond. De vakbonden zeggen dat justitieminister Verlinde te weinig doet om die problemen op te lossen. Dan nog voetbal. In de Champions Playoffs heeft Union gisteravond gewonnen van KV Mechelen met 3-0. Door die zege naderen de Brusselaars tot op 1 punt van leider Club Brugge, dat eerder Sint-Truiden klopte met 2-0. In de Europa Playoffs versloeg Racing Genk gisteravond Westerlo met 3-0. En door die overwinning blijven de Limburgers samen met Standaar aan de leiding. En in Spanje pakte Barcelona zijn 29e landstitel en de 2e op rij. Het won de Clásico gisteravond van Real Madrid met 2-0. In de stand heeft Barcelona 14 punten voorsprong op Real Madrid. Hij kan dus niet meer worden bijgehaald met nog maar 3 matchen te spelen. De regen trekt stilaan weg en het klaart op vanuit het westen. Vanmiddag komen er wel opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maximaal rond 13 graden. Er waait ook een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking en kans op een bui bij zo'n 14 graden. Woensdag bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden.
0: Je zou kunnen denken, korte werkweek, rustig onderweg, niks van horen. Bijzonder druk op deze maandagmorgen, 213 kilometer file in het totaal. Ik heb voor jou de vertragingen van 20 minuten en meer. Op de E19 Antwerpen-Brussel verlies je een uur. Van Mechelen-Noord tot Machelen op de buitenring rond Brussel is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Jette. 50 minuten trager vanaf Grimbergen. De binnenring rond Brussel, 43 minuten erbij. Van Expo tot Vilvoorde Koningsstol. Op de E313 Lumme-Antwerpen verlies je 38 minuten. Van Herentals-West tot Antwerpen-Oost op de E40 Luik-Brussel 32 minuten. Van Haasterode tot Sint-Stevens-Woluwe 31 minuten trager op de E19 Breda-Antwerpen van Brecht tot Antwerpen-Noord. De buitenring rond Brussel plus 30 minuten. Van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef op de Antwerpse ring. In het havengebied verlies je 27 minuten van A12 tot Lillo en 22 minuten trager op de A12 Boom-Brussel van Wolvertem tot de Grote Linde in Laeken en op de E314 Lumme-Leuven 22 minuten erbij van Aarschot tot Herend. Andere vertragingen lopen flink op tot maximaal 19 minuten nu.
5: De Good Morning Show
3: met Johan Henneman.

7 over 8, fijn dat je luistert naar de Good Morning Show bij Nostalgie Plus. In de Songfestivalweek hier een hele week lang. Elk uur openen we trouwens met een groot nummer uit dat beroemruchte Songfestival. 70 jaar bestaat dat dit jaar. 70 editie vindt zaterdag plaats in Wenen. Ze won van Zwitserland in 1988. Céline Dion met Ne partez pas sans moi. En vergeet niet te stemmen voor het Songfestival Top 30. Van vrijdag tussen 4 en 7 hoor je die. En dat doe je via nostalgie.plus. Fats Domino, die heb ik zo meteen voor jou. Naar Roxy Music en Angel Eyes.

hele goeiemorgen, Fats Domino is de gast in de Good Morning Show met Blueberry Hill. En toen ik dit begin voor de eerste keer hoorde, dacht ik, die mannen zijn hun gitaar vergeten. Maar ze waren hem niet vergeten hoor, gelukkig maar. Bleef status quo. Rocking.

Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Ja, we gaan het echt goed in het oog houden hoor. Al wat er gebeurd is. Ook met onze deelnemers, onze eigen deelnemers uit België. Ken je deze dame nog? Het was 30 jaar geleden.

Lisa Delbo, deel aan het Eurovisie Songfestival. En weet je wat? Ik ga straks eens bellen. We gaan eens kletsen over die deelname. We gaan die nog eens draaien. Liefde is een kaartvel. En straks ook haar favoriet van dat Songfestival uit de geschiedenis.

0: Ik heb er nog meer van die prachtige singles uit de jaren 70 om mee wakker te worden. Zoals The Real Thing en You to Me Are Everything. Hoor je zo?
1: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
2: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
1: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
2: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
1: Nee.
2: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
1: Ja, wel zoiets.
2: Je weet het niet, hè, mama.
3: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
4: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
5: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
9: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
10: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
9: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
11: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Wil je meer info over onze programma's? Surf nu naar nostalgie.plus.
13: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
14: Fijn dat je naar Nostalgie Plus luistert. Neem ons overal mee op FM, DAB+, Nostalgie.plus of met de app van Nostalgie.

maar heel even, maar een paar dagen, leek het alsof de olieprijzen in rustiger vaarwater waren aan het terechtkomen. Maar dat is niet meer waar. Er wordt weer af en toe aangevallen in het Midden-Oosten. Iran stuurt drones zijn buurlanden in, de Golfstaten. En de Amerikaanse president Trump is niet tevreden over het tegenvoorstel van de Iraniërs. Het is te zeggen, ze doen niks of veel te weinig aan dat nucleaire programma, want ze willen nucleaire, in dat nucleaire programma uranium blijven verrijken. Dus ze zijn er daar nog niet uit en dat merk je aan de energieprijzen. Zo is een vat ruwe olie op de internationale markt weer gestegen tot $100 per vat. En dan weet je wat er hier gaat gebeuren, hè. We gaan dus weer wat meer aan de pomp gaan betalen. En we betalen al zoveel, is het niet. 5:30. La Belle France met Ringo zometeen. En ook met Vanessa Paradis.

0: Moet aan konijntjes denken als ik het nummer hoor van Adi Garfunkel. Bright Eyes komt er straks aan na Cockrobin and the Promise You Made. Is 8:30. De hoofdpunten van het nieuws met Bart.
1: Goedemorgen. De ziekenfondsen moeten vanmiddag in het federale parlement hun controles op langdurig zieken uitleggen aan politici. Want 1 op de 4 kreeg vorig jaar een uitkering terwijl ze daar geen recht op hadden of ze bleven langer thuis dan eigenlijk nodig was. Daarom pleiten sommige experts voor een onafhankelijk agentschap van artsen om die langdurig zieken te controleren. Op 1 juni stopt onze regering met het ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren en krijgen ze net zoals gewone werknemers een ziekteuitkering met de bedoeling om terug te gaan werken als ze genezen zijn. Ambtenaren die in het verleden zo'n ziektepensioen kregen, werden nooit echt gestimuleerd om na hun ziekte terug aan de slag te gaan. En dat stortte sommigen in de armoede. In Den Bosch in Nederland was er afgelopen weekend een ontploffing aan een voormalig politiekantoor waar de Nederlandse regering binnenkort minderjarige vluchtelingen wil opvangen. Maar daar komt dus veel protest tegen in Nederland. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt die ontploffing. Het klaart stilaan op vanuit het westen, maar deze namiddag komen er opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima vandaag rond 13 graden. Er waait ook een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking en kans op een bui bij 14 graden morgen.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, Smart Speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: Druk, druk, druk op deze maandagmorgen. 186 kilometer file, de vertragingen van 20 minuten en meer. De E313 Lumme-Antwerpen, daar komt 3 kwartier bij. Van Masselhoven tot Wommelgem. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 41 minuten van Zems tot Machelen. En ook al 40 minuten trager op de A12 Boom-Brussel van Londerzeel Industrie tot Strombeek-Bever. Op de E19 Breda-Antwerpen 40 minuten trager van Sint-Joop-in-Goor tot Antwerpen-Noord. 35 minuten extra op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wellerik. De Dreef. En het gaat ook traag op de binnenring rond Brussel, plus 28 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. De Antwerpse ring in het havengebied, daar verlies je momenteel 26 minuten vanaf de A12 tot de Tijsmanstunnel en 24 minuten erbij op de E40 Luik-Brussel van Haasrode tot Sint-Stevens-Woluwe. Andere vertragingen die bedragen op dit moment maximaal 16 minuten.
3: The Good Morning Show met Johan Henneman.

0: Geen bril, geen lenzen. Art Garfunkel bij Nostalgie Plus in de Good Morning Show. I got you, I feel good. Blije mens dus dadelijk hier met James Brown.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Ik heb altijd ontzettend veel zin om hoera te roepen als ik dit nummer hoor van James Brown, die ook al uit zijn bed is op deze maandagmorgen, is Patrick uit Deinze. Patrick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Patrick, jij bent een songfestival liefhebber van het eerste uur, mag ik toch wel zeggen.

0: toch dat het veel van zijn charme verloren heeft, lijkt te hebben?
1: Ten eerste, dat was vroeger meer een prestigewedstrijd. En nu vind ik het meer commercialiteit en vieze wegen toe. Vroeger was dat ook, altijd met grote orkesten. En een typisch voorbeeld daarvan is Signora Cinquetti met Nonolita. Ja. Dat, die orkesten versterkten dat nummer enorm. En nu is het eigenlijk allemaal meer synthesizer en vieze wegen toe. En als je dan het nummer dan terug hoort op de radio, maar je ziet het niet meer voor u, dan verliest het twee van zijn waarde, denk ik. Dan kun je het niet juist taxeren.
0: En dat begrijp ik volkomen. Jij hebt gestemd voor de Songfestival Top 30, want die gaan we vrijdagavond uitzenden van 4 tot 7. En daarom hang je nu aan de lijn, want je mag jouw favoriete song nu kiezen. Wat wordt het?
1: Ik heb er lang moeten over nadenken, want ik hou bijvoorbeeld ook van Udo Jurgens en zo. Ik heb gekozen voor eigenlijk een dagsvlinder en dat was de groep Mochidades met Eres Tu.
0: Ja,
1: dat geëindigd zijn op de tweede plaats. Ja.
0: Spijtig, hè? Op 4 punten van de winnaar.
1: ja, Anne-Marie David uit voor Luxemburg, denk ik, was de sterkste.
0: Klopt allemaal. Tute Reconnaître was het nummer. En Cliff Richard die heeft ook de duimen moeten leggen. Zowel voor Anne-Marie David als voor deze Mocedades. Ik moet zeggen, dat lied heeft zo een ontzettende charme. Hè? Hoe komt dat toch?
1: En er zit een zekere emotionaliteit of tristesse in ook, vind ik. En ik weet niet wat de titel betekent. Want ik kan geen Spaans natuurlijk. Maar dus ik heb het nog een keer opgezocht, want ik wist er ook niet zoveel meer van. De groep is eigenlijk opgericht door twee zusters. En dus er waren twee zangeressen en, vier zangers. En die kwamen uit Baskeland. En die groep is opgericht in Bilbao, dus dat waren een nobele onbekende voor ons. Mm-hmm. En toch heb je die daar zo een mooi lied neergezet. Maar daarna hebben we er niks meer van gehoord natuurlijk. Toch zeker niet in onze contraire.
0: Ja, wat zeker spijtig is, maar we bedraaien hem nog altijd met heel veel plezier deze Mocedades. Trouwens, dat is ook mijn favoriet nummer, hè, Patrick. Ik kan je geen ongelijk geven. Het heeft zoiets weemoedigs, het heeft iets melancholisch, het is prachtig.
1: Ja, dat is de juiste uitdrukking, zoals u het zegt. Ja,
0: En
1: ik
0: zijn
1: dat
0: ze geen
1: staan in de top 30.
0: Je hoopt dat ze eens staan. Dat weten we nog niet, want je kan nog een hele week stemmen. Dat kan nog tot en met donderdag.
1: Ja.
0: Maar er zijn veel straffennummers die daar gaan niet moeten komen. Hè? En ik denk altijd...
1: Mijn vrouw heeft gestemd op Waarom Nu, Waarom van Udo Jurgens. Dat hoor ik ook zeer graag. En die is ook zo, die komt ook niet zoveel voor in die tops 50 en 30 van het Eurosongfestival.
0: Maar ik denk wel dat Mocedades er zal bij zijn, hoor. Ergens bovenaan.
1: Ja.
0: Daar duim ik voor. Ik ga ook nog stemmen. Dat kan trouwens nog een hele week bij onze website op nostalgie.plus. Patrick, bedankt voor de babbel.
1: Ja, dank
0: je wel. Zet de radio nu maar wat luider, hè, want hier komt hij. Mocedades met Eres Tu. Nog een hele fijne dag. Dag, Patrick.
1: Dag.
0: Dag. En nu dus terug naar 1973, hè.

0: Stemmen, hè. Stemmen, hè, voor Mosedadas. Voor mij en voor Patrick mag je dat zeker doen op deze Mosedadas en RS toe. En ja, misschien zit er wel, als we nu massaal gaan stemmen, hè, een dikke eerste plaats in voor de Spaanse band die het Songfestival toen niet mocht winnen in 1973. En stemmen, dat doe je via nostalgie.plus, via onze website. Ja, nu schijnt de zon nog volop in Vlaanderen, maar dat gaat veranderen. Nou, we zitten toch in een diepje. De lente laat het een beetje afweten, is het niet, Erwin? Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen, Johan. Ja, dat klopt helemaal. Wisselvalligheid troef op onze weerkaart. Het gaat snel op en af met regenzones en buien die passeren. En wat opvalt zijn de lage temperaturen. Vandaag bijvoorbeeld moeten we het met amper 12 graden stellen. De meeste regen is nu tijdelijk weg, maar er liggen al een portie buien klaar die in de loop van de middag door het land trekken. In de vooravond en vanavond wordt het dan wel opnieuw droger. En dan morgen is het tijdelijk beter, beetje beter, zo goed als droog, met veel wolken, af en toe wat zonnige momenten en toch al enkele graden warmer, morgenmiddag tot 15 graden. Maar ons geluk is van korte duur, want zowel op woensdag als op donderdag ontstaan stevige buien, met kans op onweer, kans op hagel, veel wind ook en bedroef lage temperaturen tot amper 14 graden.
0: We zullen het ermee moeten doen. Dankjewel, Erwin. En graag tot morgenochtend in de Good Morning.

0: Hij weet wel van wandelen. Hij kan het goed uitleggen. En hij kan er nog muziek bij verzinnen ook. Bruce Springsteen. Met I'm on fire. Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Met vrijdag de Songfestival Top 30. Stemmen kan via nostalgie.plus. En er staat weer een Songfestival nummer klaar voor na het nieuws. En dat was de allereerste overwinning van Israël. Dat gebeurde in 1978. Met de Isar Cohen en die Alphabeta. Abani Bizo heet het. En Israël zou daarna ook nog een songfestival winnen met Milk and Honey en Halleluja. Trouwens, het jaar daarop mocht Israël het songfestival ook organiseren. En dat is voor de allereerste keer dat het songfestival buiten Europa werd gemaakt. En ik wil er nog even aan toevoegen. Ja, Israël, dat is natuurlijk het land van de controverse en daar wordt veel over verteld. Maar er was eigenlijk toch wel weinig protestenmerken in Wenen bij de openingsceremonie gisteren. Straks dus Isar Cohen en die Alphabeta.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
2: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Wordt het tijdens de zomer ook erg warm in uw slaapkamer?
4: Oh.
3: Verbeter uw nachtrust met Velux rolluiken. Ze verlagen de temperatuur tot wel 4 graden.
4: Ah.
3: Bovendien garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Actie tot en met 30 juni. Voorwaarden op velux.be.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
6: Manutan, Manutan.
5: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
6: Manutan, Manutan.
5: Bestel op manutan.be.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
9: Maak je afspraak op carglass.be.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: That Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
2: Plus. Straks in de Good Morning Show bel ik met iemand die deelgenomen heeft aan het Eurovisie Songfestival. Lisa Delbo hangt aan de lijn. En we moeten het vandaag, het is maandag, toch ook even over de mol hebben. Your golden. Precies 9 uur, hier is het nieuws met Bart van Langenhoven.
3: Een goedemorgen. De ziekenfondsen moeten vanmiddag in het federale parlement hun controles op langdurig zieken uitleggen aan de politici. Want 1 op de 4 kreeg vorig jaar een uitkering, terwijl ze daar eigenlijk geen recht op hadden. Of ze bleven langer thuis dan eigenlijk nodig was. Het RESIF ontdekte bij de evaluatie van 1000 dossiers van jongeren onder de 28 jaar en 40-jarigen met een psychische stoornis dat er problemen waren. Daarom pleiten sommige experts voor een onafhankelijk agentschap van artsen om die langdurig zieken te controleren. Eind vorig jaar zaten bijna 580.000 mensen langer dan een jaar ziek thuis met een uitkering en dat is een nieuw record. Op 1 juni stopt onze regering met het ziektepensioen voor vastbenoemde ambtenaren en krijgen ze net zoals gewone werknemers een ziekteuitkering met de bedoeling om terug te gaan werken als ze genezen zijn. Ambtenaren die in het verleden zo'n ziektepensioen kregen, werden nooit echt gestimuleerd om na hun ziekte terug aan de slag te gaan en dat stortte sommigen in de armoede. In Den Bosch in Nederland was er afgelopen weekend een ontploffing aan een voormalig politiekantoor waar de Nederlandse regering binnenkort minderjarige vluchtelingen wil opvangen. En daar komt veel protest tegen in Nederland. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg en de politie die onderzoekt nu die ontploffing in Den Bosch. En Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om de oorlog in het Midden-Oosten te stoppen. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Volgens Iraanse staatsmedia stelde Iran voor om de oorlog direct te stoppen, het beëindigen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz en de sancties van de VS tegen Iran. Het klaart stilaan op vanuit het westen, maar deze namiddag komen er wel opnieuw buien en regen vanaf de kust. Frisse maxima vandaag rond 13 graden, er waait ook een voelbare wind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer bewolking en kans op een bui bij zo'n 14 graden. Woensdag bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden.
2: Dankjewel Bart. De files, het is druk op deze maandagochtend, maar de toestand is aan het verbeteren onderweg. 128 kilometer nog. De vertragingen van kwartier en meer op de E313 Luik-Ranst is er een ongeval gebeurd ter hoogte van Lummen. Daardoor verlies je 3 kwartier vanaf Hasselt-Oost. Op de A12-Boom Brussel komt er 35 minuten bij van Onderzeel tot Strombeek-Bever. Op de E19 Breda-Antwerpen een half uur extra. Van Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord een half uur erbij op de E19 Mechelen-Brussel. Van Mechelen-Zuid tot Machelen en op de E40 Luik-Brussel 27 minuten trager van Bertem tot Sint-Stevens-Woluwe. Plus 24 minuten op de buitenring rond Brussel van Mont-Saint-Jean tot Wellerik in de Dreef. En een defect voertuig zorgt voor hinder op de binnenring rond Brussel ter hoogte van Vilvoorde-Koningslo. 22 minuten trager daar vanaf Expo. Op de E313 Lumme-Antwerpen 19 minuten trager vanaf Massenhoven tot Bommelgem. Andere vertragingen liggen maximaal tot 13 minuten.
1: Good Morning Show met Johan Henneman.

het over popmuziek gaat, dan wordt het altijd erger opgekeken naar de Verenigde Staten, naar Groot-Brittannië, naar Frankrijk. Maar hier de lage landen. Hier doen we ook wel straffe dingen, hè. In Vlaanderen en in Nederland. En in Nederland komen we terecht bij de Nederpop in de 80's, hè.

0: De Mol is een van de populairste televisieprogramma's in ons land. En het programma nadert zijn ontknoping. We zijn op 1 week van de finale. En een van de 4 die nu nog overblijft is De Mol. Ik heb het er zo meteen over met Isabel de Ridder. Na Jim Gilstrap en Swing Your Daddy.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u!
5: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
6: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: Gisteravond toch wel een bijzonder spannende en ook wel leuke aflevering van De Mol gezien bij Play. En ik heb chef Showbiz aan de lijn, Isabel de Ridder. Die hoor je ook wel in de podcast van het Nieuwsblad in de Showbiz Club. Isabel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Johan.
0: Isabel, De Mol nadert zijn ontknoping. Ze zijn nog met vier en één van de vier is De Mol. En ik heb lang gedacht, het is Isabel, maar ik ben de draad kwijtgeraakt gisteren. Echt waar, wat was me dat, zeg?
1: Ja, ze zijn nu nog met drie natuurlijk. Hè. En eigenlijk denk ik op dit moment zijn ze alle drie zeer valabele kandidaten om De Mol te zijn.
0: Ja, ze hebben inderdaad gisteren in alle proeven hun best gedaan om De Mol te zijn. Hè. Van Wout tot Julie tot Isabel, Isabel tot Maxime. Het was ongelooflijk met die voetbal. Ik dacht, die Maxime, die gaat hier voor een spektakel zorgen tegen al die Ronaldo'tjes, maar dat was niet het geval. Hij was totaal geen goede voetballer, hoewel dat eigenlijk wel is. Hè. Raar toch allemaal, hè?
1: Ja, op dit moment kan je overal ergens iets gaan in beginnen kijken, maar ik moet wel zeggen, in tegenstelling tot onze Nieuwsblad WhatsApp community, waar Maxime totaal niet verdacht is, ben ik wel van het idee dat Maxime een hele goede mol zou kunnen zijn. Omdat hij doet het, ja, als hij het is, doet hij het op zo'n manier dat je denkt, maar hij verdient toch geld, maar hij maakt zich toch druk als andere kandidaten geld verliezen. Ja, ik denk persoonlijk, ik zou het ook zo doen als ik De Mol was.
0: Ja. Hij speelt een beetje dubbelspellen. Een beetje veel zelfs, vind ik, op dit moment. Ja, Julie zou het natuurlijk ook kunnen zijn, hè?
1: Ja, ik vind Julie laat van die hele evidente steken vallen altijd. Zodat ze gisteren bijvoorbeeld niet wist wat dat Walk Like an Egyptian was, dan denk ik, natuurlijk, het kan altijd, hè, maar het zijn altijd zo kleine dingetjes bij haar. Je denkt van, maar... En dan ja, Wout ook. Wout vind ik ook op zijn slungelige, rustige manier in de achtergrond. Denk ik bij hem ook van, ja, maar het zou ook wel bij jou kunnen zijn. Maar Desna weet dat ook. Hij verdenkt Wout. En ik verdenk Maxime.
0: Oké.
1: Als het nu is, kunnen we er alle twee niks van.
0: Dat is goed. Ja, we zullen natuurlijk volgende week weten, want dan is er de finale van De Mol. Ja, het was wel een bangelijke proef. Die proef met dat springen daar, die vrije val. Hè. Je staat daarboven, geen elastiekje. En dan word je opgevangen door een net. Het zou niks voor mij zijn, eerlijk gezegd.
1: Ik zou het ook niet doen. Oh my. Ja. Ik kreeg het al een beetje lastig toen ik het zag.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Goed, dus we hadden het voor Desna, onze mollewatcher van het Nieuwsblad, op Wout. Maar ik ga er ook afvallig zijn en ik ga mee met jou. Want ik vind dat Maxime toch wel zijn best gedaan heeft om toch ook wel een hele goede mol te worden. Denk je ook niet, Isabel? Oké.
1: Goed. Ik denk het zeker,
0: Johan. Misschien. Oké, goed. Volgende week, ja, spannend. Hè? Nog even afwachten en benieuwd wat onze luisteraars ervan vinden. Die mogen het altijd laten weten via onze website, via nostalgie.plus. Isabel, nog een fijne rit verder en veel plezier nog met De Mol. Hè? Tot later.
1: Ja, voor jou ook.

0: Als je wat voelt fladderen in je buik, dat kunnen vlinders zijn. En voel je het kriebelen aan je hart, ja, dat is dan een engeltje. Wet Your Rhythmics, die hoor je zo. Het is 2:30. Ik heb voor jou nog de files, de resterende files. Wat zijn er toch nog wel wat? 67 kilometer in het totaal. De vertragingen van 10 minuten en meer op de E19 Mechelen-Brussel komt er een half uur bij, van Zems tot Machelen. Op de E40 Luik-Brussel ook een half uur trager, van Berthem tot Sint-Stevens-Woluwe. 23 minuten erbij op de E19 Breda-Antwerpen, van Sint-Job in het Goor tot Antwerpen-Noord. En 20 minuten trager op de binnenring rond Brussel, van Expo tot Machelen-Woluwelaan. 13 minuten verlies je op de Antwerpsring richting Gent, van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. En 10 minuten gaan ze trager op de buitenring rond Brussel, van Tervuren tot Vierarmen tot Zaventem Hennolaan. Andere vertragingen die liggen tussen de 3 en de 8 minuten.
1: Good Morning Show
2: met Johan Henneman.

0: Michel Delbos zit klaar aan de andere kant van de telefoon. Ik ga haar zo meteen bellen. Natuurlijk gaat dat over het Eurovisie Songfestival na Chubby Checker.
1: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.

kandidaten van dat Eurovisie Songfestival aan dat ongelofelijke toffe festival terug naar hun deelname. Doen we vandaag met Lisa Delbo. Het was 1996 en ze ging voor ons land naar Noorwegen, naar Oslo, met Liefde is een kaartspel.

0: Liefde is een kaartspel van Lisa Delbo. Het is, even kijken, 30 jaar geleden dat ze deelnam voor ons land aan het Eurovisie Songfestival. Het was in Oslo. En hier kan je natuurlijk niks beter bedenken dan op zo'n 30ste verjaardag. Dat gaat wel in de Songfestivalweek, bij de start van deze Songfestivalweek. Hier bij Nostalgie Plus en Zang aan de Lijn. Lisa, goedemorgen.
1: Een bijzonder goedemorgen. Hallo, dankjewel.
0: Ja, zeg Lisa, het Songfestival, het lijkt alsof het gisteren was. Zeker, Liefde is een kaartspel.
1: Echt waar. En ja. Weet je, het wordt ook iets ouder, omdat ik het ook telkens, bij elk optreden zing ik nog steeds, liefde is een kaartspel. Met veel liefde.
0: Ja, wat doet dat als je zo door die preselecties komt en je mag je land vertegenwoordigen? Wat doet dat met een mens?
1: Wel ja, ik heb deelgenomen aan, dat heette toen, door Pauw en Zemermin. We wisten nog niet of we mochten gaan. Dat is pas naderhand een beetje allemaal uitgezocht. Maar het moment dat ik daar bij de Gouden Zemermin heb gewonnen, dat is denk ik voor mij, ik weet het zeker, het mooiste moment uit mijn hele carrière geweest.
0: En dan komen de zenuwen.
1: En dat komt er natuurlijk, dat hing eraan vast. Als het kan, gaan wij naar het Songfestival als we worden. Want dat was, in die tijd werd er nog op voorhand uitgezocht en beluisterd wie wel en wie niet mocht gaan. En wij hoorden bij de ploeg die wel mocht gaan. En dan mag je plots je land vertegenwoordigen. Ja, dat is plots een heel ander verhaal natuurlijk. Heel fijn, heel tof, maar heel stressvol, ja.
0: Ja. Heb je goed geslapen toen? Weet je dat nog?
1: Weet je, toen we wisten...

0: dat we mochten gaan, hebben we natuurlijk heel goed gefeest met al mijn zusjes, met mijn familie, met vrienden. Maar dan komt die dag altijd dichter en dichterbij. En, maar er was ook heel veel werk in die tijd. Ik moest heel veel plots, heel veel optreden. Maar ja, ik herinner mij dat ik de avond voordat ik vertrok naar Oslo, dat ik s'nachts nog moest optreden. En die dag komt dan dichterbij. Ja, ik beleef het meer terwijl dat ik het zeg. Ja,
1: je zei het net, liefde is een kerstspel. Dat zing je nog altijd op je optredens. Het heeft wel wat betekend in jouw carrière, hè?
0: Ik denk dat, ik weet het zeker, Liefde is een kaartspel is het keerpunt geweest in mijn carrière. Het is het moment geweest dat Lisa Delbo eigenlijk echt werd gemaakt. Want plots had ik een hit en als je een hit kan associëren, een lied kan associëren met een artiest en een artiest met een lied, dan heb je een hit.
1: Ja. Het is een onvergetelijk moment geweest, Lisa. Ja. Je won niet, maar je bent echt wel in de middenmoot geëindigd. Hè. Er waren toen bijna 30 landen die deelnamen, 12e plaats. Dat is een meer dan goede prestatie op dat Songfestival in Oslo. Kan je nog een anekdote herinneren van toen?
0: Ja, er zijn toch wel wat anekdotes, maar deze heb ik denk ik nog nooit ergens verteld. Ik weet van de GRT. Naar Oslo, mensen die ook zouden regisseren hoe ik moest staan, wat ik moest doen, hoe de actor moest uitzien. En ik weet dat een regisseur, denk ik, toch iemand van dat team, mij even iets wou komen vertellen. Maar dat grote podium waar ik op stond, daar was zo een klein cijfertje omheen gemaakt. En die meneer, die wou mij snel iets komen zeggen. En die stapte prompt in dat cijfertje. En hij stond met twee voeten alleen benaderd aan zijn knieën in het water. Ja, dat was toch wel lachen.
1: Ja. Oh, ja. Zeg, Lisa, 30 jaar, wat ik mij plots begin af te vragen. 30 jaar, dat is toch echt een mooie verjaardag. 30 jaar geleden dat je... Ja, want het is zo goed als op de kop af. 30 jaar geleden dat je naar het Songfestival in Oslo trok.
0: Ja,
1: er komt een lang weekend aan. Misschien is het een idee. Wie wil je dat nog eens opnieuw beleven? Die 30 jaar, toch een beetje. Zou dat fijn zijn?
0: Wel ja. Dat zou wel tof zijn. Zeker.
1: Ja, hier bij Nostalgie Plus. Ja, en we dachten eraan, misschien zou je Liefde is een kaartspel kunnen brengen tijdens de Songfestival Top 30. Wat denk je daarvan?
0: Ja, zouden we dat doen?
1: Maar ja, natuurlijk wil ik dat doen.
0: Zeker.
1: De Gouden Zeemeermin komt dan terug en het Songfestival komt dan terug. Het is feest op de radio, wat wil je nog meer?
0: Ja, zeker. Ja, wat willen we nog meer? We hoeven niks meer. Okay. Dat is het ultieme.
1: Dus we gaan afspreken. Hè? Vrijdagmiddag kom je naar hier, tussen 4 en 7. En breng je liefde eens een kaartspel live in de Songfestival Top 30. En dan heb ik nog een vraag voor jou. Ja, ik heb alleen maar vragen voor jou. Jouw favoriet Songfestivalnummer. Dat wil ik nog van je horen. Wat wil je horen uit die rijke geschiedenis van dat Songfestival?
0: Wel, ik weet niet of het kan, maar ik vind Après Toi wel een heel mooi nummer.
1: Oké, staat klaar. Lisa, we zien elkaar vrijdag. Geniet nog van je maandag en we kijken er naar uit. Hè?
0: Dank je wel, dat was goed genoeg. Dank je wel.
1: Alsjeblieft, dag ja, Lisa. Bye. En dag, hier is dag. Après Toi van Vicky Leandros.
0: Oh, zo mooi.
2: The Good Morning Show.

De favoriet uit de Eurovisie Songfestival geschiedenis van Lisa Delbo. Fieke die Andros won in 1972 met Après toi. En Lisa Delbo die komt terug met Liefde is een kaartspel tijdens de Songfestival Top 30 vrijdag van 4 tot 7. Veel plezier met Leen zometeen. Ik heb voor jou nog Sammy D.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
5: En ook ik begin zometeen met een Eurovisie Songfestival nummer. Het is een Zweedse. Zometeen. Your golden years. Nostalgie Plus. Ruim 10 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijsoorlog in onze supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten dreigen veel producten de komende weken duurder te worden. En dus proberen de winkelketens klanten te lokken met stevige kortingen en promo's. Want dat verwachten de mensen eigenlijk wel. En de supermarkten zien hun omzet ook wat dalen. Want we bestellen vaker eten bijvoorbeeld bij een Deliveroo of een takeaway. En daar hebben de warenhuizen niets aan. Daarom betaal je ook bij Lidl vanaf vandaag opvallend minder voor zo'n 100-tal producten. De repatriëring van de 2 Belgische passagiers die op het cruiseschip zaten waar het Hantavirus uitbrak, is vlot verlopen. Dat bevestigt de voorzitter van de overheidsdienst Volksgezondheid. De 2 zijn gisteravond meteen onderzocht en getest in het Universiteitsziekenhuis in Antwerpen, maar hadden niet meteen virussymptomen. Dokters wachten nu op de resultaten van de onderzoeken en de tests. Die zouden vanavond of morgen al bekend zijn. Het Universiteitsziekenhuis volgt de mensen nu goed op en ze krijgen ook instructies wat er de volgende weken gaat gebeuren. Onder meer een quarantaine van 6 weken. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 jaar bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoordde en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis gooide, schrijven verschillende Spaanse media. Politiediensten vonden haar stoffelijke resten afgelopen weekend en kon al snel de zoon oppakken. De jonge Belg van 22 wordt beschuldigd van moord en bekende die ook aan de Spaanse gerechtelijke speurders. Deze namiddag vallen er opnieuw buien of regent het bij 13 graden. En een voelbare noordenwind ook. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui. Maximaal rond 14 graden. Woensdag dan, zwaar bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden.
5: Dank je, Bart. Op de E19 Mechelen-Brussel verlies je 20 minuten van Zemst tot Machelen. Op de R1 Antwerpen-Gent een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Op de E40 Luik-Brussel bijna een kwartier van Bertum tot Sint-Stevens-Woluwe. En op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan.
4: Vrouwentongen met Leen de Marais.

En hiermee wint Charlotte Nilsson in 1999 voor Zweden het Eurovisie Songfestival. Wat zijn de tijden veranderd als je dit hoort? Hè? Daar gaan we het verder deze week nog over hebben met Nick en Eva van het Nieuwsblad. Die een podcast maakten over het Eurovisie Songfestival. Morgen komen ze een eerste keer langs. Ondertussen dompelen we ons in vrouwentongen onder in dat liedjesfestival met de mooiste niet-Engelstalige songs in Leen gaat vreemd. Straks een eerste lading. En terwijl het buiten na de maarse buien en de aprilse grillen nu ook de meisjes, looten, de meisjes looten zijn, regen, wind, kou en zon, alles op één dag, kiezen we volop voor dat laatste hier binnen. Welkom bij Nostalgie Plus en Vrouwentongen.

0: eens naar deze man. Dit ga je missen als je niet mijn geliefde blijft of wordt. Lou Wolff.
1: Gaat vreemd.
0: Leen gaat vreemd Eurovisie deze week met elke dag keuze uit twee songs. Niet-Engelstalige Eurovisie Songfestival kandidaten en nummers. Vandaag twee winnaars. Dit is...

In 1982 won ze voor Duitsland Nicole Ambitionfrieden, toen maar 18 jaar, in Harrogate in Engeland, toen ze daar stond. 10 jaar

0: jaar daarvoor won ze in Edinburgh in Schotland. 20 jaar was ze daarnet nog gehoord bij, bij Johan als keuze van Lisa Delbo. En je hebt vanaf vrijdag al kunnen stemmen op die twee nummers via onze Instagram. Via de Instagram van Nostalgie Plus. Dat is volop gedaan. Dat kan nog helemaal veranderen natuurlijk. Want elke dag komen ook hier via onze site of via WhatsApp. Kan daar nog heel veel op binnenkomen. Waarvoor gaan we? A. Ambition Freedom van Nicole. Of B. Après toi van Vicky Leandros. Het is aan jou. Ga naar onze site nostalgie.plus. En breng daar je stem uit.
1: Wat kies jij? Stuur A of B via onze site nostalgie.plus.

0: Leen gaat vreemd Eurovisie. Deze week gaan we voor de winnaar van 1982 voor Duitsland. Ambition Frieden van Nicole. Of gaan we voor de winnaar van 1972? Vicky Leandros en Après Toi. Je kan je stem uitbrengen via onze site nostalgie.plus. Maar dat kan vanaf nu ook via WhatsApp. Via een WhatsApp-berichtje. En hoe doe je dat? Je kan gewoon naar onze site gaan en dan zie je dat icoontje van WhatsApp staan. Kan je zo je stem uitbrengen. Of je kan natuurlijk ook ons nummer van Nostalgie Plus toevoegen en rechtstreeks een WhatsApp-berichtje sturen. En dat nummer is 0477 900 800. Dus stop dat in je telefoon en je kan ons WhatsApp-berichtjes versturen rechtstreeks via dat nummer. Dus 0477 900 800. Kies je voor A, Ambition Frieden van Nicole, of B, dan wordt dat Après Toi van Vicky Leandros.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf. Kia. Movement that inspires.
2: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
3: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar 3,99 euro voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Het beste uit de 60s,
7: 70s
6: en

0: 1966.
1: Gaat vreemd.
0: De hele week gaan we in Leen Gaat Vreemd Eurovisie Songfestival. Want morgen en donderdag en zaterdag is het zover. Dan is er opnieuw het Eurovisie Songfestival in Wenen. Ambition Freedom van Nicole, de winnaar uit 1982. En Après Toi van Vicky Leandros, winnaar uit 1972. Dat zijn de twee deelnemers van vandaag in mijn mini Eurovisie Songfestival. En via Instagram kon je het hele weekend ook stemmen. Daar was Vicky Leandros, was daar de winnaar. Maar ik denk, omdat je net voor het nieuws van 10 uur Vicky Leandros nog als keuze van Lisa Delbo gehoord hebt, dat het ineens zeer nipt is gekeerd. Zeer nipt, moet ik zeggen. Dus vandaag gaan we gewoon luisteren naar die 18-jarige Nicole Ambition Frieden, die daar in Harrods Gate in Engeland op het podium stond en het nog een tweede keer mocht zingen.
2: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Debamöbelen in Sint-Niklaas of op Debamöbelen.

0: Alle kleine beetjes helpen ook om de wereld een beetje vredevoller te maken. En dus mag morgen Vicky Leandros een tweede poging wagen. Dat zal dan wel lukken, zeker. Alhoewel, ze komt dan tegenover een Belgische inzending te staan.
1: Ja,

0: is het inderdaad de Brand New Day met opnieuw Vicky Leandroos en een Belgische inzending.
1: Lekkers met Leen.
0: Ik geef mijn dochter af en toe receptjes om klaar te maken die niet te moeilijk zijn. Dat is belangrijk. Ze heeft een baby van nog geen 10 maanden oud, dus veel tijd om te koken heeft ze niet. En onlangs stelde ik haar een receptje voor met venkel. En ze trok direct een vies gezicht. Dat is de enige groente die ik niet lust, zei ze. En ze is natuurlijk niet de enige. Ze heeft zo'n beetje anijsmaak. Ook veel mensen weten niet wat ermee aan te vangen. Misschien ben jij ook wel zo. Zo dadelijk gaan we daar proberen iets aan te doen met Timon natuurlijk. Onze chef Timon. Zou hij fan zijn van venkel? We zullen het horen.
2: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
3: Ja!
4: Maar ja.
2: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
5: Oh ja! Maar ja.
2: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
3: Oh ja! Maar ja.
2: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.

0: Lekkers met Leen.
1: We beginnen aan een nieuwe week Lekkers met Leen en Timon. Timon, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, we zijn ondertussen bijna half mei en de verse nieuwe frisse groentjes liggen te lonken op de markt.
2: Ja, dat is altijd een toffe tijd bij de boer, hè?
1: Ja, echt, hè?
2: Zo die eerste terug, die zomergroente, die lente, dat eraan komt. Ik vind dat een leuke periode om mee te koken.
1: Ja, en ik heb verse, jonge, uitdagende venkel zien liggen.
2: Okay.
1: Maar ik weet dat er mensen zijn die daar zo nogal schrik van hebben. Dus, ja. Dat je die anijs maakt. Wat doe je daarmee? Wat doe je daar niet mee? Ja, hoe verwerk je dat?
2: Ik heb dat ook wel eens. Ik ben zo niet degene dat zo in Frankrijk een Ricard gaat gaan drinken.
1: Mm, lekker.
2: Daar doet mij echt geen plezier mee. En dat zit wel een klein beetje ook in die venkel. Hè.
1: Ja, hè?
2: Dus dat is ook zo'n groente dat ik vaak wat minder klaar maak. Maar ik heb er... Mijn stiefmama is super healthy. En zij kookt heel vaak met groenten thuis en zij gaat eigenlijk haar venkel gaan roosteren. En dat is eigenlijk een manier dat ik gezien heb hoe dat zij dat doet. En ik heb dat vorig jaar ook een keer in het restaurant geserveerd. Dat is eigenlijk uw venkel, die het hangt een beetje af van de grootte. Hè. Maar dat je een 6 of een 8 snijdt. En eigenlijk gewoon op een bakplaat, goed wat olijfolie, grof zout, peper. En wat ze daar tussen doet, is gewoon dillen. Maar gewoon dillen breken en daar gewoon tussen haar venkel
1: op
2: de bakplaat mee mengen. Die dillen gaat zo wat uitdrogen, maar dat geeft wel veel smaak aan uw venkel. En dat steekt zij gewoon in de oven op 160 graden. En ze doet daar een klein potje met water bij, dat een klein beetje stoomt, dat die venkel zo wat stoomt en dan grilt.
1: Dat is eigenlijk wel niet altijd zo, maar toch wel een constante, daar zo wat water in je oven bij doen om het sappig te houden.
2: Om het sappig te houden, hè. En zeker omdat zo'n venkel, als dat gewoon gaart, ik vind, als dat een klein beetje mee steamt, wordt dat ietsje sappiger, die groente. En dat heeft eigenlijk niet zo lang nodig. Als je dat meestal 25 à 30 minuutjes in de oven op 160 graden steekt, dan blijft dat wel knapperig. En dan kun je een heel leuke salade mee gaan maken. Dus in de zomer doe ik vaak een goede burrata. En ik liefst nog stracciatella. Ik stracciatella, en niet het roomijs.
1: Nee.
2: Waar mensen aan denken. Maar eigenlijk de binnenkant van hun burrata.
1: Dat is de lopende, zo de
2: gewoon smeuïge. Gewoon het lopende.
1: Ja.
2: Dat noemen ze eigenlijk in Italië stracciatella. Maar je kunt dat ook apart kopen.
1: Nee.
2: Dus je kunt dat in sommige supermarkten of bij je kaasboer kunnen stracciatella vragen. En dan krijg je eigenlijk gewoon
1: het beste
2: van een burrata. En ik begin altijd mijn bord heel vol met stracciatella. Goede olijfolie, peper, grof zout, limoenzesten. Daar mijn gegrilde warme venkeltjes die uit de oven komen.
1: Ah, warm nog.
2: Ja, en dan ga ik een crunch gaan maken van pistachenootjes. En een klein beetje honing erover doen.
1: Oké.
2: Wat verse dillen. En dat is een superleuke salade van de zomer.
1: Zeg, en die crunch van pistachenootjes. Ja. Hoe maak je dat?
2: Dus pistachetjes dat je uithaalt. Even in een pannetje. Kort warm maken. Niks van olie, niks van suiker. Gewoon even je pistache aankleuren in de pan. Die olie die gaat wat vrijkomen.
1: Ah, ja.
2: Dat gaat ervoor zorgen dat die nootjes een klein beetje aanbakken. En dan gewoon versnijden met je mes.
1: Ja, en dan krakken die zo.
2: Ja,
1: en
2: dat is een leuke combinatie.
1: Ook,
2: zo tussen die venkel die zo gestoomd is. Die heel

0: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
3: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken

0: Milano.
1: Elke maand.
0: Tacos maken in Mexico.
2: Green for Life.
3: Green for Life.
2: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
2: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
4: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
7: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
6: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
10: Maak je afspraak op carglass.be. In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Prasgaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
11: De volgende patiënt alstublieft.
12: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
13: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
14: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
13: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws.
14: Uh-huh.
13: Thuis.
14: Okay.
11: Ja, maar we willen slim kiezen.
14: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
11: Ah ja?
13: Waarom?
14: Ah, maar krijg ruimte op.
11: Opruimen?
14: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
15: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
16: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
17: Ze was maar 16 jaar toen ze in 1964 voor Italië het Eurovisie Songfestival won. We horen haar zo meteen.
18: Your golden years. Nostalgie Plus.
17: Het is bijna 11 uur. Het nieuws krijgen we van Bart van Langenhoven. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Bijna de helft van de Vlamingen wordt gediscrimineerd omwille van hun leeftijd. Meer nog dan voor hun seksuele geaardheid of godsdienst, staat in een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Ruim 6 op de 10 jongeren tussen 18 en 24 jaar ervaren die discriminatie op basis van leeftijd. Dat is meer dan bij 64 tot 74-jarigen en mensen ouder dan 75. Werkgevers bijvoorbeeld kiezen liever voor iemand met ervaring, want jonge mensen vertrouwen ze niet altijd. Ook tijdens hun stages voelen jongeren zich geregeld misbruikt. Als je morgen naar het centrum van Brussel moet, hou je best rekening met verkeersproblemen, want de vakbonden betogen tegen de sociale plannen van de regering De Wever. De politie raadt aan om met de trein naar Brussel te komen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor hinder bij de bussen, trams en metro. Als je kan thuiswerken morgen, doe dat dan meestal of kies voor een alternatieve vervoersmanier. En als je de recentste informatie wil in en rond Brussel, volg dan de updates van de Brusselse politie op X. Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in onze supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten dreigen veel producten de komende weken duurder te worden. En dus proberen die winkelketens klanten te lokken met stevige kortingen en promo's. Maar dat verwachten de mensen ergens wel. En de supermarkten zien hun omzet ook wat dalen, want we bestellen bijvoorbeeld vaker eten bij een Deliveroo of een takeaway. En daar hebben de warenhuizen niets aan. Daarom betaal je ook bij Lidl vanaf vandaag opvallend minder voor zo'n 100-tal producten. Deze namiddag vallen er opnieuw buien of regent het bij 13 graden en een voelbare noordenwind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui. Maxima morgen rond 14 graden. Woensdag dan zwaar bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden.
16: Vrouwentongen met Leen de Marais.

hier nog. Ik ben veel te jong om met je uit te gaan. Je zal op me moeten wachten als je Giulia Cinquetti met Nonno Letà in onze top 30 wil van het Eurovisie Songfestival van nu vrijdag. Dan moet je ze er vooral instemmen via nostalgie.plus, onze site. En op onze Instagram-pagina van Nostalgie+, kan je scrollen door de post natuurlijk. En vanaf vorige week zal je ook elke maand een overzicht vinden van de boeken die Giovanni van Standaard Boekhandel aanraadde de afgelopen maand. Die hele lijst van de maand daarvoor kan je dan terugvinden. Handig, want de vraag was bijzonder groot daarvoor. En voor wie toe is aan een nieuw boek, het moment is stilletjes aan aangebroken. Giovanni heeft straks, ik denk, een thriller voor ons. Is altijd goed, hè. En natuurlijk heb ik een boekenbon van 50 euro bij Standaard Boekhandel voor jou.

0: alstublieft.
1: De Boekenuil.
0: New York, New York. Nee, standaard boekhandel, dat is het. Giovanni, een zeer goeiemorgen.
2: Goedemorgen, Leen.
0: Een goed weekend gehad.
2: Boekhandel, standaard boekhandel.
0: Ja.
2: Ja, fantastisch weekend. Het zonnetje scheen nu wel niet meer, maar van het weekend was het wel het geval. Dus heerlijk.
0: Ja, he, heerlijk weekend. He. Ja. Ik heb veel gelezen ook dit weekend. Zo een goede wandeling maken en dan op je terras gaan zitten en een boekje lezen. Dat is het helemaal. Dat is zo'n beetje de hemel voor mij.
2: That's life.
0: Ja, that's life. He. Mijn boek is weer uit, mijn afgelopen boek. Dus ik ben toe aan een nieuw. En jij hebt wel wat, hè?
2: Ja, ik heb een heel mooie literaire thriller mee. Onze laatste wilde dagen van Anna Bailey.
0: Ja?
2: En dat is vooral voor de mensen die zeer graag het boek hebben gelezen van Delia Owens van de rivierkreeften. Daar waar de rivierkreeften zingen.
0: Ja. Alright.
2: Ja, dit is echt Onze laatste wilde dagen van Anna Bailey. Speelt zich af in een fictieve stad in Louisiana, Jackknife, midden in de moerassen van type zuiden van de Verenigde Staten.
0: Ah ja, de rivierkreeften waren daar ook gesitueerd. Ja.
2: Absoluut. Ja, denk opnieuw inderdaad aan een broeierige, afgesloten gemeenschap waar iedereen elkaar kent. En we volgen centraal de familie Labasque, die een arme en ruwe familie, levend aan de rand van de samenleving en die als werk jagen op alligators rondom de moerassen, hè, om rond te komen. En we volgen daar voornamelijk Cutter Labasque, die zeer snel in de roman komt te sterven. En iedereen hecht daar niet zoveel belang aan en denkt zo van, oh ja, kijk, dat was dat er altijd wel aan te komen dat die jongen vroeg ging sterven. Behalve één iemand, Loyal May, Cutters jeugdvriendin, die denkt van, ik denk toch niet dat dat geval is, die zelf op onderzoek gaat. En wat er dan komt er van alles en nog wel naar boven. Oude geheimen komen naar boven. Verborgen relaties worden zichtbaar. Maar speelt zich allemaal af in die broeierige, gitterige sfeer van Louisiana.
0: Ja, dat was inderdaad in dat boek van de rivierkreeften ook. En wat ik leuk vind aan zo'n boek is dat dat verschillende lagen heeft. Niet alleen een thriller en geheimen die bovenkomen, maar zoiets van dat moerasleven ook en die krokodillen. En dat je daar ook het een en het ander over te weten komt.
2: Ja, dat is zo'n kleine gemeenschap waar we niet zoveel van over weten, maar dat je ook wel leert kennen op die manier. Dus je hebt wel die kleine gemeenschap, die sociale uitsluiting die heel sterk naar boven komt. En ook vooral die klassenverschillen en marginaliteit. Een roman toont heel sterk hoe arm families bekeken worden, hoe snel mensen veroordeeld worden en moeilijk dat ook ontsnappen is aan je afkomst.
0: Ja. Onze laatste wilde dagen van Anna Bailey. Het leest gemakkelijk, hoor ik, en tof en goed geschreven.
2: Het is vooral, ik noem het een vuile, zweterige roman.
0: Een vuile, zweterige roman, oké.
2: Ja. Denk aan hitte, denk aan modder, denk dan ook wel alcohol, geweld onder de oppervlakte. Ja. Het is makkelijk leesbaar, het geeft zo wat... Ja, een vuil randje. Ja. Een warm, hitterige, vuile sfeer.
0: Ja, een wereld waarin we niet willen leven, maar wel willen overlezen.
2: Ja, absoluut.
0: Zoiets, ja. All right, dankjewel. Onze laatste wilde dagen dus van Anna Bailey. Dankjewel, Giovanni. Tot volgende week voor een nieuwe roman. En ik wens jou een zeer mooie week toe. En voor jou, luisteraars, heb ik natuurlijk een boekenbon van €50 voor standaard boekhandel. En ik ga eens peilen naar een van de beste boeken die je ooit las. Deel het met ons. En als je dat via een berichtje verstuurt, via onze site Nostalgie Plus, kan dat natuurlijk, of via WhatsApp, kan vanaf nu ook, zo dat icoontje op onze site vind je dan, of via dit nummer, dat je kan toevoegen om zo rechtstreeks een bericht te sturen. Dat is 0477-900-800. Dus wat is een van de beste boeken die je ooit las? En als je de boekenbon wil winnen, zorg dan dat je telefonisch bereikbaar bent, want je weet het, ik bel je nogal eens graag op om een van die beste boeken van jou, om die met ons allemaal

0: En ondertussen stromen de boeken binnen, want de vraag voor de boekenbon van 50 euro bij Standaard Boekhandel is: wat is een van de beste boeken die je ooit las? Via een berichtje of via een WhatsApp-berichtje, kan allemaal ook. Een kleine beschrijving waarom je dat vindt. En dan ga ik er olkebolke, rebelsolke gewijs iemand uitpikken. Dus zo een van de beste boeken die je ooit las, en zorg dat je telefonisch bereikbaar bent. Je hebt nog wel even de tijd om je antwoord toe te sturen via onze site of via WhatsApp.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
2: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
1: Ja, of twee abonnementen, of...
2: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
3: Of is dat vals spelen?
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Code Yellow!
5: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Pathos in Mandy van Barry Manilow. Wat is een van de mooiste boeken dat je ooit las? Ik heb heel veel reacties binnengekregen. Er wordt heel veel gelezen. Dank jullie wel voor al die suggesties ook. Ja, tof om te zien dat jullie zo passioneel zijn over lezen en over boeken. Olkebolke, rebelsolke gewijs is er Peter uitgekomen. Dag Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag Leen.
0: Goedemiddag Peter, van waar bel jij?
1: Ik bel nu vanuit de auto. Ik sta op de markt van Kortemark.
0: Ah,
1: in Vlaanderen.
0: Kortemark. Mijn moeder is daar naar school geweest in Kortemark. Maar dat is...
1: Ah, hele herkendheid. Nee.
0: Zeer lang geleden.
1: Ja. Ja.
0: Zeg, Peter. Vertel eens, wat is een van de beste boeken die jij ooit las?
1: Bruno, chef de police.
0: Bruno, chef de police. Vertel eens, ja. Van wie is dat boek?
1: Dat is van, ik denk, Walker. Dat is een Engelse man die in de Dordogne of op Périgord is gaan wonen. En die is beginnen boeken schrijven over een lokale politieagent.
0: Ja.
1: Eigenlijk noemt die mens Benoît Courage, maar iedereen noemt hem Bruno. En die mens heeft zo'n formidabel leven. Hij is ook, naast politieman, is hij ook chef-kok, jager. En hij beleeft in ieder boek waanzinnige liefdesverhalen. Blijkbaar is het hele dorp gek van Bruno, die gehuwd is.
0: Een beetje Gigi Lamoroso, maar dan in de Périgord.
1: De mannelijke Gigi Lamoroso, echt waar. De mannelijke Gigi Lamoroso. Was schitterend om te lezen, echt. En ik ben nu aan het zevende deel bezig. En dat speelt zich dus af in de Périgord. En je herkent ook alle plaatsen. Ik ben al een paar keer in de Périgord geweest. Les Izy, het dorpje Sarla, zo herkenbaar.
0: Ja.
1: En die schrijver op het einde van ieder boek excuseert hij zich tegenover alle mensen die hij zou hebben genoemd. En hij hoopt dat de dorpen blijven zoals ze zijn.
0: Ja, maar, het is een beetje zoals, als ik het goed begrijp, zoals ik daarnet zei, zo'n boek met verschillende lagen. Je leert wat over de mensen leven, over de streek. Dus het is zowel, dat is wel leuk hè, aan een boek.
1: Ja, je leert ook op 10 manieren foie gras klaarmaken, bijvoorbeeld.
0: Ah, echt? Ah, tof.
1: Ja. Zeg, en die chef. Want dat is ook de sterkte van Bruno.
0: Zeg, die chef de police, lost die ook nog zaken op of niet?
1: Zelfs dat, ja.
0: Zelfs dat. Allee, zelfs de ideale man, ik zal het zo zeggen.
1: Zaken, dus.
0: Kijk eens aan. Dus, Bruno, chef de police van Walker. Ja. Peter, dank je wel voor de tip. Jij krijgt de boekenbon van €50 toegestuurd. Dank je wel. En een fijne dag.
1: Ongelooflijk lief, dank je wel.
0: Dat is graag gedaan, dag Peter.

vind dat precies nooit een goed idee. One-way ticket. Ik kom altijd graag naar huis, waar ik ook heen ga. Eruption 1979. En als die boekenbon niet voor deze week was, dan misschien wel voor volgende week. Ik ga het trouwens nog over boeken hebben. Deze week donderdag bel ik met Julius Persone. Dat is de zoon van Dominique Persone. En dat gaat naar

van die vader allemaal daar achteraan in de auto en waarschijnlijk ruzie maken omdat de een over de plaats van de ander komt. Enfin, bij ons was dat toch zo. Level 42, Running in the Family. En dit hier is mijn allerfavoriet als het gaat over Franse chansons. Dit is Joe Dassin.

0: Wat zou ik hier doen op deze wereld mocht jij er niet zijn? Et si tu n'existais pas? Joe Dassin, Iggy Pop heeft daar een versie over. Ik heb het al eens verteld en ik vergeet ze altijd op te zoeken. Om dan eens een stukje te laten horen, want het is eigenlijk ook wel zeer mooi. Hè? Die rocker Iggy Pop die in het Frans Et si tu n'existais pas zingt. Zeer mooi. Dus ja, vergeten. Dat is mijn tweede natuur, maar ik ga er toch eens proberen aan te denken voor de volgende keer dat ik Joe Dassin in mijn playlist heb.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Jij hebt de power met de Eneco-app.
4: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
5: Hoe weet jij dat, papa?
4: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
5: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
4: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
5: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
4: Nee, maar ik wel.
1: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
7: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
6: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
8: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
6: Doen we wel. Argenta. Zo

0: Zullen we nog wel eens een 70s week doen, zeker? Of een top 70s, dat zal er nog wel van komen. En deze zal daar ongetwijfeld hoog in scoren. De Joker van Steve Merman.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Wees er maar zeker van dat het Songfestivalweek is met zometeen tussen 12 en 1. Michel die helemaal Songfestival volle bak daarop inzet. Ik ga morgen Nick en Eva van Nieuwsblad in de studio halen om het over een podcast te hebben in 3 afleveringen over het Eurovisie Songfestival en heel die Songfestivalweek. Die mondt bij ons vrijdag uit in een Eurovisie Songfestival top 30, gepresenteerd door Seb en Michel. En die moet samengesteld worden. En daarvoor hebben wij jouw hulp nodig. Meer nog, jij bent de bepalende factor. Dus via onze site kan je dat doen, die Eurovisie Songfestival top 30 samenstellen. Wat zijn jouw favoriete nummers? Nostalgie.plus.

0: En omdat het de komende dagen toch wel wat gaat regenen, draai ik zometeen nog Raindrops Keep Falling on My Head. Mens kan er maar beter mee lachen. En ook Axis met Ela Ela. Ik begin zo stilletjes aan scheel te zien van de honger. Ik ga dan ook iets eten. En dat zal bij jou wellicht hetzelfde zijn. Dus smakelijk eten voor zometeen. Het is aan Michel.
1: Dag luisteraar, dag Leen. En dan weet je genoeg zeker, hè? Het Songfestival. Het begint morgen. Ik begin er vandaag al aan. Met dit mooie lied.

dat voor mijn part had mogen winnen in 1981. Toen vond het Songfestival plaats in Ierland, in Dublin. Want het jaar ervoor had Johnny Logan gewonnen. Op 4 april. Bucks Fizz won voor Engeland met Making Your Mind Up. En dit eindigde op de 4e plaats. Inzending voor Zwitserland van Peter, Sue en Mark. Maar een refrein dat mij herinnert aan RS2 met dezelfde warme impact. Je hoort het straks helemaal. Overigens Peter, Sue en Mark. Het was hun 4e deelname aan het Songfestival. En 4 keer zongen ze in een andere taal. Vertel ik straks meer over.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
2: Chin chin.
1: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
2: Knalprijs.
1: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt...
4: Relax.
3: Ontdek onze 4 nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
4: Relax.
3: Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
5: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
6: Vrijdag is er de Songfestival Top 30 bij Nostalgie Plus. Het is ook Songfestival Week en 100% Follet Go Songfestival.
7: Your golden years. Nostalgie Plus.
6: Nieuws met Bart van Langhoven. Dag Bart.
8: Een goeiemiddag. Bijna de helft van de Vlamingen wordt gediscrimineerd omwille van zijn leeftijd. Meer nog dan voor hun seksuele geaardheid of godsdienst, staat in een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. 6 op de 10 jongeren tussen 18 en 24 jaar ervaren die discriminatie op basis van die leeftijd. Dat is meer dan bij 64 tot 74-jarigen en mensen ouder dan 75. Werkgevers bijvoorbeeld kiezen liever voor iemand met ervaring, want jonge mensen vertrouwen ze niet altijd. Ook tijdens hun stages voelen jongeren zich geregeld misbruikt qua leeftijd. Als je morgen naar het centrum van Brussel moet, hou je best rekening met verkeersproblemen, want de vakbonden betogen tegen de sociale plannen van de regering. De Wever, de politie, raadt aan om met de trein naar Brussel te komen, maar waarschuwt tegelijkertijd voor hinder bij de bussen, trams en metro. Als je kan thuiswerken morgen, doe dat dan of kies voor een alternatief vervoersmiddel. En als je de recentste informatie wil, volg de updates van de Brusselse politie op X. De Amerikaanse president Trump reist deze week nog naar China, van woensdag tot en met vrijdag is dat. Hij praat onder meer in Peking met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk op in die regio. Tijdens het bezoek van Trump wil China benadrukken dat het streeft naar meer stabiliteit in de internationale betrekkingen. Dat verklaarde een woordvoerder van Buitenlandse Zaken. Deze namiddag vallen er opnieuw buien of regent het bij 13 graden en een voelbare noordenwind. Morgen eerst brede opklaringen, daarna meer wolken en kans op een bui, maximaal rond 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt met soms stevige buien en tot 16 graden.

Weet het, ik weet het. Het is niet de meest originele om een Songfestivalweek mee in te zetten. Maar wel een die de grootste songfestivalhater zelfs kans maken. Want het gevaarte zet zich weer in beweging, dit keer vanuit Wenen. Prettige middag. In 2024 had de finale van het Songfestival plaats op 11 mei. Overigens in Zweden, exact 50 jaar nadat ABBA won. En daarom de Zweedse versie van Waterloo. Vraag me niet meer wie er won in 2024. Ik ben een songfestival-oudstrijder. Toch wordt het genieten deze week. Dat beloof ik met een eigenzinnige selectie uit de jaren 60, 70, 80 en 90. Een sporadisch uitstapje naar de jaren 50. En zelfs elke dag eentje uit de songfestivalhistoriek van de voorbije 25 jaar. Mijn maatje op de middag, Sen, gaat niet weten wat hij hoort. Dit was de Belgische inzending van 1980, gekozen door RTBF. Toen vond Europa het redelijk ridicul, maar ik vond het uitermate amusant. Telex. Oh.

Plagiaat, plagiaat, ken ik ergens van. Telex, met de nodige ironie. Flink gesmaakt door Portugal. Die gaf ons in 1980 10 punten. Oké, we hadden 129 punten minder dan winnaar Johnny Logan. Maar Telex had zich wel goed geamuseerd. Tweede in 64, Matt Monro voor Engeland met dit prettige liedje.

Matt Monro, I Love the Little Things met Ocharme. 17 punten op het scorebord werd hij tweede. Maar het verschil met de nummer 1 was gigantisch. Gidiola Cinquetti kreeg 47 punten. Terecht natuurlijk. Na 1970 de eerste van drie deelnames van Katja Epstein. En telkens Katja deelnam, was het minstens goed voor top 3. Wunde gibt es immer wieder.

Katja Epstein. In 1970, het jaar dat Ierland won met Dana en All Kinds of Everything. Katja Epstein, derde in 70 en 71. In 80 werd ze tweede. Louis Neefs hield het op 2 deelnames. En Engeland had oren naar ons nummer, want gaf toen de meeste punten aan Frankrijk en aan België. Long.

0: Louis Neefs, als het Songfestival een echt festival, liedjesfestival was gebleven, hadden we vroeg of laat zeker zo'n Gunter gestuurd.
1: 100% onverstaanbaar.
0: Maar dat maakt echt niks uit, je zal het mooi vinden. In 1996 had Estland namelijk deze tintelende inzending.

0: Een beetje de Maute McNeil van Estland. Ivo, Lina en Marja-Lies Ilous achteraf heel vaak gedraaid bij Radio Donna. Zo dadelijk Nicole en Hugo.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
4: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
3: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
4: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
3: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
4: Ah, dat is duidelijk.
3: Ja.
5: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
6: Peugeot.
7: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
8: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
9: De volgende patiënt alstublieft.
10: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
11: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
12: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
11: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
9: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
12: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
9: Ah ja?
11: Waarom?
12: Ah, maar kreeg ruimte op.
9: Opruiming?
12: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
13: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
14: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
15: 100% Follet.

0: meezingen mocht, deed ik ook met microfoon dicht. Nicole en Hugo in 71 met het lied dat ze nooit hebben mogen zingen. Jacques Raymond en Lili Castel werden opgetrommeld en klaargestoomd, maar Nicole en Hugo vervangen. Dat was onbegonnen werk. Dat jaar won Monaco met Severin. Dit werd vierde in 93. De Franse inzending.
1: Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis.

Patrick Fiori en het doorleefd gezongen Mama Corsica in 1993. Fiori werd later een echte ster in Frankrijk met de musical Notre-Dame de Paris en de enorme hit Belle na 1968. Maciella. 100%.

Maciel en La La La. Mocht je aan de titel twijfelen. Achteraf was er sprake van een gestolen overwinning, zelfs een politiek manoeuvre. Want Cliff Richard verloor het met één puntje van Maciel, maar scoorde achteraf de grootste hit in Europa. Ook in 1972 werd Engeland tweede, maar vanaf het begin was Luxemburg met Fike Leandros aan de leiding en gaf die toppositie nooit meer af.

0: Newseekers blijft een uitermate aanstekelijk oorwurm, maar tegen Apretois was niets te beginnen. Vandaag 11 mei, geboortedag van Teddy Scholten. Ze zou vandaag 100 geworden zijn. In 59 won ze voor Nederland.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

Maar toch ben ik blij dat mijn hart ook geen deur heeft. Want je weet nooit wat daar in het interieur leeft. Wel wil ik beloven, als we ons verloven. En je vraagt, ben je trouw? Zeg ik

Teddy Scholte in onberispelijk Nederland in de begindagen van het Songfestival, toen het nog echt een concours Eurovision was. Teddy Scholte, zo overleed in 2010. Elke dag prik ik even door naar deze eeuw. In 2003 was België de verrassing van het festival met een liedje in een verzonnen taal. En eerlijk, dit had moeten.

0: Carbon Thread en Sano Mi, tweede plaats na Turkije met Sertab. Het verschil tussen nummer 1 en 2 was miniem, amper 2 punten. Urban Thread werd daarna een ronkende naam in het volkscircuit, hield ermee op in 2020. Zo dadelijk, The Shadow.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
5: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
4: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minuut. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
7: Voilà, Els. Je draagt nu voor het eerst hoortoestellen. Hoe klinkt het?
8: Oh, dat klinkt goed.
7: Ja, hè? En je krijgt nu ook een mooie korting.
8: Ja, maar dat klinkt nog beter.
6: In mei verlengen we onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. La Perre. Wij maken alle oren blij.
9: 100% Follet.

The Shadows. In 1975 voor Engeland van een verrassing gesproken, want de groep die Cliff Richard begeleidde had tot dan toe alleen instrumentale hits gescoord. Veel mensen dachten dat Hank Marvin en gevolg maar een beetje konden zingen, maar het tegendeel bleek waar. En ze eindigden net als Cliff tweede na Teach In, die pas de leiding nam toen de Britse jury aan zet was en Dinge Dong 12 punten gaf. In 1991 hoopten wij ook minstens op een plaats in de top 5. We weten hoe het afliep voor Clouseau.

Clouseau. We kregen gelukkig 5 punten van Frankrijk en helemaal op het einde ook nog 5 punten van Italië. Anders waren we nog lager geëindigd. Trouwens, de Oostenrijkse kandidaat was in 1991 het kneusje van de avond en kreeg 0 punten. Vreselijk. Gelukkig, het gedeukte songfestivalavontuur heeft de carrière van Clouseau nooit geschaad. Na 1964 de eerste van 3 opeenvolgende deelnames van Udo Jürgens voor Oostenrijk.

Maar zesde in 65 vierde en in 66 haalde hij de buit binnen en won Missie Geslaagd. Nog zo'n veteranen van het Songfestival, het trio Peter, Sue en Mark. Vier keer namen ze deel voor Zwitserland. Dit was hun laatste en meest memorabele deelname. Het bloedmooie Io Senza Te.

voor mij een lied met een refrein in de grote traditie van het Songfestival, zoals RS2 van Mosedades. Het had mogen winnen voor mij in 1981. Peter, Sue en Mark. Ze namen 4 keer deel en 4 keer in een andere taal. Hier in het Italiaans, daarvoor al in het Frans, in het Duits en het Engels. In 88 won Zwitserland voor de 2e keer en dit lied voor Luxemburg werd 4e. Lara Fabian. Non.

Lara Fabian en Croire voor Luxemburg. Toch ook een beetje een Belgische triomf in 88. Want Lara werd geboren in Etterbeek en daarna een ster in Frankrijk. De zoenen en felicitaties spaar ik op voor het laatst met de winnaar van 76 Brotherhood of Man. Zometeen naar het land dat al zo vaak het Songfestival won, Zweden. Daar wacht Domi op jou. Sen en ik groeten je.

0: Maxime stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie
1: Plus. Een zeer goede middag, dankjewel Michel voor het afgelopen uur. 100% Songfestival in je speciale uitzending deze week naar aanleiding van het Songfestival. En daarom ook ieder uur beginnen met een liedje van het Songfestival. We gaan terug naar 1983. Your golden met een inzending van het toenmalige Joegoslavië. Julie van Daniel komt eraan na het nieuws van 1 uur.
2: Goedemiddag. In Antwerpen is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een politievoertuig. Die reed met zwaailichten en sirenes naar een verkeerscontrole. De jongen was op klasuitstap en werd aangereden op het zebrapad. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel. De andere kinderen krijgen begeleiding. Rond deze tijd start de uitvaart van tv-presentator en radiomaker Hans Otte in de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen. Onder meer Natalia, Ingeborg en William Boeva zijn aanwezig. TV-kok Piet Huysentruit zal ook spreken tijdens de uitvaartplechtigheid. Otte overleed vorige week in het ziekenhuis. Hij werd 55. En in Nederland is de politie gestopt met zoeken naar de vermiste Tanja Groen. Het meisje van 18 verdween 33 jaar geleden na een feestje in de buurt van Maastricht. Ze is sindsdien nog altijd niet gevonden. De politie en parket beslisten nu om het onderzoek stop te zetten. Vorige maand leek er nogthans een doorbraak in de zaak. Een gevangene beweerde dat hij wist waar Tanja Groen begraven ligt. Maar die tip bleek onjuist. De speurders betreuren dat ze de zaak niet hebben kunnen oplossen. Als er in de toekomst toch nog een gouden tip komt, dan wordt die wel nog onderzocht. Deze namiddag gaat het opnieuw rekenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt en stevige buien bij 15 graden.

Farmer met zijn debuutalbum, waarmee hij definitief doorbrak als solo-artiest. Dat was Lou Reed. Na een inzending voor het Songfestival uit 1983 voor het toenmalige Joegoslavië Julie van Daniel. Goedemiddag, dit is Nostalgie Plus met zometeen Billy Joel, Uptown Girl en nu So Long Marianne. Hier is Leonard Cohen. Come over.

0: grote fan van de Motown sound. En dat bewees hij helemaal op het album waar dit nummer op terug te vinden had. Was het had helemaal de vibes van de Motown. Uptown Girl van Billy Joel hier bij Nostalgie Plus. En zometeen de typische chic sound. Met die baslijn die onder andere overgenomen werd door de Sugar Hill Gang. Good Times komt eraan.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Jij hebt de power met de Eneco-app.
5: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
6: Hoe weet jij dat, papa?
5: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
6: Oei. Ook wanneer ik tv kijk.
5: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
6: En weet die app ook waar mama de koekjes verstapt?
5: Nee, maar ik wel.
4: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco.
7: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: van Boudewijn de Groot, 1966. Hij bezong het land van Maas en Waal.
1: Vergeten groeven.
0: Tijd voor de vergeten groeven. En daarvoor gaan we naar een man die eigenlijk zelf geen vergeten groef is. Het is de koning van de reggae. Ik heb het uiteraard over Bob Marley. Op deze dag is het precies 45 jaar geleden dat hij overleed aan de gevolgen van kanker. Die kanker begon in zijn dikke teen. Hij weigerde dat te laten behandelen. En het kostte uiteindelijk zijn leven, dus in 1981 op 11 mei. Ik heb keuze uit plaatjes van Bob Marley die allemaal bekend zijn. Maar deze is misschien niet zo bekend. Het werd later opnieuw een hit. Het is echt wel heel leuk om hem een keertje te draaien in deze vergeten groeven. Bob Marley en de Wailers met Turn Your Lights Down Low.

die uitgroeide tot een wereldhit voor David Dundas. En Jeans On na Bob Marley en de Wailers. Vandaag is hij precies 45 jaar geleden overleden. Turn Your Lights Down Low. Someday We'll Be Together. Het was de zwanenzang van Diana Ross bij de Supremes. Die heb ik

0: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
5: Dan moet ik wel een nieuw zwembroek hebben.
4: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
6: Geef toch maar een XL.
7: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat

bekende Hollywood Bananas, Lou de Prijk en zijn Hollywood Bananas. Zomerse klanken bij Nostalgie Plus en Kingston, Kingston. Deze man staat mee op het podium deze week voor het Eurovisie Songfestival voor San Marino. Ik heb het uiteraard over Boy George met Culture Club.

De man die de voor legde voor de discomuziek in de jaren 70. Zijn naam is Casey and the Sunshine Band met Get Down Tonight. Hier bij Nostalgie Plus. Goedemiddag. Randy Van Warmer staat nog klaar. Just When I Needed You Most. Eerst Eddie Cochran. Oh.

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
2: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
4: Goedemiddag, Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Zometeen de inzending voor Italië in 1958. Domenico Modugno. Nel Blue di Pinto di Blue. Nostalgie Plus. Ook bekend als Volare, dat is voor na het nieuws van 2 uur.
5: Goedemiddag. 3 op de 4 gevangenissen moeten politieagenten inzetten door de staking. Dat meldt de directie van het gevangeniswezen. Bijna 30 gevangenissen hebben versterking gevraagd van agenten om de stakende cipiers te vervangen. Zij protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opvallend, de gevangenisdirecties steunen de staking omdat zij ook vinden dat de situatie onhoudbaar is. Op dit moment zitten er 13.700 gedetineerden opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 11.000. En er slapen ook meer dan 750 gevangenen op de grond. In Antwerpen is een jongen van 6 zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een politievoertuig. Die reed met zwaailichten en sirenes naar een verkeerscontrole. De jongen was op klasuitstap en werd aangereden op het zebrapad. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel. De andere kinderen krijgen intussen begeleiding. En de Britse premier Keir Starmer wil Groot-Brittannië opnieuw dichter naar de Europese Unie toebrengen. Dat zei hij tijdens een crisistoespraak voor zijn aanhangers en parlementsleden. Hij krijgt nu veel kritiek binnen zijn eigen liberale Labour-partij na de slechte verkiezingsresultaten. Starmer zei in zijn toespraak dat hij de relatie met Europa opnieuw wil versterken, vooral op economisch vlak en in defensie. Bij de lokale verkiezingen was vooral de rechtse anti-immigratiepartij Reform UK de winnaar. Zij willen dan weer de banden met Europa verbreken. Deze namiddag gaat het opnieuw regenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt en stevige buien bij 15 graden. En donderdag opnieuw wisselvallig met regen en opklaringen.

Marvin Gaye met de titelsong uit zijn sociaal geëngageerde album uit 1971 en What's Going On. En daarvoor heel ver terug in de tijd, 66 jaar om precies te zijn, met Nel Blue, die Pinto di Blue, 68 jaar moet ik overigens zeggen. Domenico Modugno, dat jaar de inzending voor het Songfestival. Het liedje werd natuurlijk bekend als Volare. Love Hurts is nog zo'n cover die een grote hit werd in 76 in de versie van Nazareth. Nu eerst Sheila E. Rammen op die trommels met The Glamorous Life.

0: Het was al een bekend liedje in de versie van de Everly Brothers, maar het werd een wereldhit in de rockversie van Nazareth, genoemd naar de stad in Amerika waar ze vandaan kwamen. Love Hurts hier. En straks een disco classic uit 1979, Born to be Alive, van Patrick Hernandez.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
6: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
9: Maak nu een afspraak op carglass.be.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swisscent.
11: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
12: Win for Life. Win for Life. Win tot €5.000 elke maand.
13: Elke maand.
12: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
14: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

0: van PhD. Dat was I Won't Let You Down.
1: Vergeten groeven.
0: Voor onze vergeten groeven gaan we vandaag naar de geboortedag in 1888 van een van de meest legendarische songwriters aller tijden. Zijn naam is Irving Berlin. Opvallend was dat de man nooit een officiële muziekscholing had gevolgd, maar toch had hij een ongelooflijke grote carrière. Hij schreef meer dan 1500 liedjes voor onder andere Broadway musicals en Hollywood films. Denk bijvoorbeeld maar aan White Christmas is van zijn hand, Cheek to Cheek, God Bless America en nog zoveel meer. En ik dacht van, uit dat rijke repertoire van Irving Berlin, wat zou ik kiezen als vergeten groef vandaag? En daarvoor ga ik terug naar 1964 met dit liedje waar ik onmiddellijk goede zin van krijg. Let's Face the Music and Dance van Nat King Cole.

If I said you had a beautiful body, would you hold it against me? Lange titel voor een kort liedje van amper 3 minuten, The Bellamy Brothers. En daarvoor Nat King Cole, door de Irving Berlin geschreven Let's Face the Music and Dance. De man geboren op deze dag in 1888. En nu naar de Motown Sound van Smokey Robinson en The Miracles.

0: Nummer 1 hit van een Nederlandse band, afkomstig uit Limburg daar. Hun naam was Pussycat. Hun grootste wapenfeit leverden ze af in 1975 met Mississippi. Over grote wapenfeiten zullen we het eens over de wapenfeiten hebben van Phil Collins. Van zijn debuutalbum, zijn solo-debuutalbum Face Value. Zijn grootste hit misschien wel, In the Air Tonight. Die is voor zometeen.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ah, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
5: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
4: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
6: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
4: Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

familie staat opnieuw in de belangstelling dankzij de film Michael over het leven van Michael Jackson. En in de vroege periode van onder andere de Jackson 5, Shake Your Body Down to the Ground van de Jacksons bij Nostalgie Plus. Eis zometeen de band van Paul Carrack en How Long. Nu eerst deze van Ray Charles.

0: ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met de sterke cybersecurity in onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: In De Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
7: De volgende patiënt alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
7: Okay. Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
7: Ah ja?
9: Waarom?
10: Ah, maar kreeg ruimte op.
7: Opruiming?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
12: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
13: Een heel goede middag. Songfestivalweek deze week. De inzending van Nederland van het jaar dat ABBA won met Waterloo. Your golden years. Maud en McNeil, Ik zie een ster. Nostalgie plus. Voor na het nieuws van 3 uur. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. 3 op de 4 gevangenissen moeten politieagenten inzetten door de staking. Dat meldt de directie van het gevangeniswezen. Bijna 30 gevangenissen hebben versterking gevraagd van agenten om de stakende cipiers te vervangen. Ze protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opvallend, de gevangenisdirecties steunen de staking omdat zij ook vinden dat de situatie onhoudbaar is. Op dit moment zitten er 13.700 gedetineerden opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 11.000. En er slapen meer dan 750 gevangenen op de grond. We hebben vorig jaar opnieuw meer belegd. Eind vorig jaar zat er in totaal zo'n 250 miljard euro in de Belgische beleggingsfondsen. Dat is een record en een stijging van bijna 18 miljard euro tegenover 2024. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de financiële waakhond. Komt door de goede evoluties op de financiële markten en omdat we opnieuw meer geld investeren. We investeren vooral in aandelenfondsen, goed voor bijna 40% van alle beleggingen. Ierland, Spanje en Slovenië zullen het Eurovisie Songfestival niet uitzenden uit protest tegen de deelname van Israël. De landen trokken zich eerder ook al terug uit de wedstrijd, net als Nederland. Ons land doet wel mee en stuurt de Waalse Isila. Ze treedt morgen al op in de eerste halve finale. De openbare omroep VRT gaat dat wel uitzenden met extra duiding. Zaterdag vindt dan de finale plaats in Wenen in Oostenrijk. Deze namiddag gaat het opnieuw regenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. Woensdag zwaar bewolkt en stevige buien bij 15 graden.

De basis voor het liedje lag al in de 18e eeuw. Plaisir d'amour, zo heette het origineel. En het werd door Elvis Presley wereldberoemd gemaakt in de film Blue Hawaii. En ontelbare keren gecoverd deze Can't Help Falling in Love. En daarvoor nog de inzending voor Nederland voor het Songfestival van 1974. Mouth & McNeil met Ik zie een ster. En nu naar de dancemuziek van Earth, Wind & Fire.

0: geschreven door John Cougar Mellencamp en in 1979 uitgebracht door Pat Benatar, die net dat extra tikkeltje eraan gaf. Dat was I Need a Lover. Zometeen gaan we naar de zomerse klanken met Julien Clerc uit 1976. Misschien weet je het nog wel, die hele hete zomer. This Melody.
1: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
5: Ik kies Unlimited Internet.
4: En 5G.
5: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow.

0: onverslijdbaar deze van de Beach Boys. Dat was Good Vibrations.
1: Vergeten groeven.
0: We gaan naar een jarige vandaag voor onze vergeten groeven. 85 jaar wordt hij alweer. De Engelse zanger Eric Victor Burdon. Bekend geworden als zanger uiteraard van The Animals. En solo had hij ook wel een paar hitjes. En een van die hits ga ik draaien die hij samen opnam met de band War. En dat is een klein beetje een vergeten groef hier. Heb je zelf een goede suggestie, mag je het altijd doorsturen via onze website nostalgie.plus. Eric Burdon en War. En Spill the Wine.

Uit de periode waarin dit soort contacten in de cinema moesten gebeuren in plaats van op Tinder kissing in the back row of the movies van The Drifter. Na de 85-jarige vandaag Eric Burdon en War and Spill the Wine, onze vergeten groef van dit uur. I Love to Love, Tina Charles, die heb ik voor je klaarstaan. Dat is voor na Glenn Medeiros. Daarmee gaan we een tandje trager op deze maandagnamiddag. Nothing's gonna change my love for you.

0: Tina Charles en I Love to Love 1976. Gimme All Your Loving van ZZ Top. Dat is een van de grootste hits van de band die op dat moment al jaren bezig was. Ik ga hem zo meteen draaien. En 10cc, dat is voor zo meteen over een klein minuutje met I'm Not In Love.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minute.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.

snelle auto's, mooie vrouwen en mannen met baarden, behalve eentje die zongen. En leuke videoclips die elkaar opvolgden in die periode. ZZ Top, Gimme All Your Loving. Veel plezier zometeen na 4 uur met Seb hier bij Nostalgie Plus. Maak er nog een

0: jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
3: Peugeot.
4: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
6: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu, zonder gedoe.
7: Yuzu.
6: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
9: Goedemiddag, en misschien ga je stem wel naar de volgende groep uit Nederland die je meer dan 50 jaar geleden mocht winnen. Teach In staat klaar.
10: Your golden years.
9: Met Dingedang.
10: Nostalgie Plus.
9: Het is 4 uur nieuws met Frankie Caljon.
11: Goedemiddag. De ziekenfondsen verantwoorden zich op dit moment in het federaal parlement over hun controles op langdurig zieken. Aanleiding is een vernietigend rapport van het RISIF, waaruit bleek dat 1 op de 4 langdurig zieken onterecht een uitkering kreeg. Volgens Luc van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, zijn het niet de ziekenfondsen zelf die mensen een ziektebriefje schrijven. En is het dus een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Experts pleiten daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. 3 op de 4 gevangenissen moeten politieagenten inzetten door de staking. Dat meldt de directie van het gevangeniswezen. Bijna 30 gevangenissen hebben versterking gevraagd van agenten om de stakende cipiers te vervangen. Ze protesteren opnieuw tegen de overbevolking, de hoge werkdruk en de stijgende agressie. Opvallend, de gevangenisdirectie steunen de staking omdat zij ook vinden dat de situatie onhoudbaar is. Op dit moment zit er 13.700 gedetineerden opgesloten, terwijl er maar plaats is voor 11.000. En er slapen ook meer dan 750 gevangenen op de grond. In Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn 2 verdachten van 19 en 23 opgepakt, na zwaar vandalisme in een basisschool. Ze zouden de hele kleuterafdeling kort en klein geslagen hebben. De schade is groot, duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Verschillende ruiten werden ook ingeslagen en de muren werden beklad. De kleuters konden daardoor vandaag niet naar school. De leerkrachten zijn erg aangedaan door het incident en krijgen slachtofferhulp. Deze namiddag gaat het opnieuw regenen met frisse maxima rond 12 graden. Morgen meestal bewolkt met lokaal enkele buien en 14 graden. En woensdag zwaar bewolkt met stevige buien bij 15 graden.
9: Dankjewel, vrouwtje. De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op de Antwerpse ring richting Nederland. Vlieg je een half uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. E34 naar Antwerpen, 20 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er ook 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, een kwartier van Leugenberg tot Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring schuif je ook een kwartier aan tussen de Astridlaan en Jette. Daar is een ongeval gebeurd. De ene rijstrook is er versperd.
12: Good Vibrations
8: met Sebastian de Krop.

0: Johan Verminnen, ik voel me goed. En daarvoor teaching met Dingedong. Ze waren zo overtuigd dat ze het Songfestival gingen winnen, dat de platenbaas al platen had laten maken. Met op de hoes Eurovisie winnaar. En gelijk kreeg hij. Goedemiddag, het is 4:09. De nieuwe week is begonnen en die is voor mij extra speciaal, want het is vandaag mijn verjaardag. Bedankt aan iedereen die al een berichtje gestuurd heeft. Het is heel leuk dat jullie zo aan mij denken. Extra goedgezind ben ik dus klaar voor een nieuwe Good Vibrations met vandaag in de show. Dialectoloog Veronique de Tier. Ze laat mij raden naar de betekenis van een Vlaams dialectwoord. Stevie Wonder is deze week de centrale figuur in de SEP-selectie. Iedere dag speel ik een favoriete track van hem, vandaag dus voor het eerst. En je maakt kans op filmtickets in mijn quiz De Openingszin, deze week met de Songfestival Classics als opgave. Het wordt een mooi, goed gevulde show hier met de beste muziek en met Jonathan King die nu al klaar staat. Er is Hooked on a Feeling.
1: Ga oeka oeka oeka, ga oeka oeka oeka, ga oeka.

0: The Shade of Pale. Dit was Procol Harum. Ben jij al buiten geweest vandaag? Dan zal je het ook wel gemerkt hebben. Hè? Het is opvallend koud en dan staat er nog een flinke wind bij ook. Zodat het nog frisser voelt dan het al is. Amper 13 graden. En dat is ook zo voor de komende dagen. Grijs, koud en nu en dan regen. Ook in het hemelvaartweekend vanaf donderdag. Mag duidelijk zijn dat de lente een weekje vakantie neemt. En dan zorg ik wel voor zon op de radio met Mungo Jerry zometeen in de summertime.
1: Nu bij Aldi een kakelverse promo. 33% korting op Belgische kippenworstfilet. Dat is 600 gram kip voor de knaldiprijs van maar 5 euro.
2: Check de promo.
1: Aldi, altijd vers, altijd slim. In mei verlengen we bij La Perre onze promo. 25% korting op je tweede hoortoestel. Maak nu je afspraak. La Perre. Wij maken alle oren blij.
3: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is

0: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
2: Oh my god, mama, dank u!
3: Met de JBC-stickeractie shop je onze kwalitatieve collecties aan 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
4: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Brasschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
5: De volgende patiënt alstublieft.
6: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
7: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
8: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
7: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
8: Oké.
5: Ja, maar we willen slim kiezen.
8: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
5: Ah, ja?
7: Waarom?
8: Ah, maar kreeg ruimte op.
5: Opruiming?
8: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
9: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
10: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Als kind zong ze al in het plaatselijke gospelkoor. Stephanie Mills, Never Knew Love Like This Before. Het is maandagmiddag, iets voor 4:30. En dan ga ik met jou even door het nieuws. Wat onthoud ik van vandaag? Dat het opvallend rustig zal zijn morgen op de luchthavens. Het is een nationale staking morgen en dat heeft grote gevolgen voor het vliegverkeer. Alle vluchten van en naar Charleroi worden afgelast. En op Brusselse airport gaan 6 op de 10 vertrekkende vluchten niet door. Als jij toevallig morgen een vlucht hebt, dan check je best even op voorhand of die wel plaatsvindt. De eerste repetitie voor de halve finales van het Eurovisie Songfestival vindt op dit ogenblik plaats. Dit jaar vindt het, of gaat het Songfestival door in Wenen uiteraard. En in de grote hal daar is op dit ogenblik dus die eerste repetitie bezig. Onder andere ons land komt er aan bod, want morgen in die eerste halve finale mag België meteen aan de slag. De journalisten ter plaatse die krijgen op dit eigenste ogenblik ook voor het eerst de te zien, dus het is voor velen ook wel echt rijkhalsend uitkijken naar het resultaat. En een beetje inschatten natuurlijk ook wat onder andere ons land morgen kan gaan doen. En vanaf volgend jaar kan je in Londen naar een officiële Beatles-museum. Komt in de voormalige kantoren van het Apple muzieklabel van de Beatles. En Sixties gaven de Beatles op het dak van dat gebouw hun allerlaatste concert. Platenlabel wil de volledige 7 verdiepingen van het gebouw nu gebruiken om een belevenis te creëren voor de fans van John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr. Nooit eerder vertoond materiaal uit de archieven zal er tentoongesteld worden. En er komt ook een replica van de oorspronkelijke Let It Be Studio. Het museum opent in de loop van volgend jaar de deuren.

Suzy Quattro, She's in Love with You. Vanaf volgend jaar kan je dus naar een Beatles museum in Londen. Ik speel ze toevallig zo meteen met Let It Be. Eerst neemt Sam Koekje mee naar de schoolbanken in The Wonderful World. En ik jou naar de files. Dit zijn de plaatsen waar je 20 minuten of meer stilstaat. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een half uur tussen Antwerpen-West en Boggerhout. A12 vanuit Nederland richting Antwerpen, 25 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent schuif je ook 25 minuten aan tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Zuid. E34 naar Antwerpen, 20 van Belzele tot Sint-Anna-Linkeroever. Op de E313 naar Antwerpen, 20 minuten van Ham tot Geel-Oost. Antwerpse ring richting Nederland, tenslotte ook 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: heb zometeen een goede vriend van Paul McCartney en dat is Bruce Springsteen. Dancing in the Dark en Roubaix komen er ook aan.
1: De openingszin.
0: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus en dat ga je geweten hebben. De hele week extra veel Songfestival Classics. En waar mogelijk geven we de rubrieken ook een Songfestival invulling. En dat is ook zo met de openingszin. Want deze week speel ik dus met de nummers van op dat Eurovisie Songfestival. Iedere dag maak je kans op 4 filmtickets. Dat recept is denk ik meer dan gekend. En jij kan winnen natuurlijk als je de eerste zin van de volgende classic herkent. Luister goed. I wonder if one day that you'll say that you care. If you say you love me madly, I'll gladly be there. De vraag aan jou, welke Songfestival Classic begint dus met deze openingszin? Ik herhaal hem nog eens. I wonder if one day that you'll say that you care. If you say you love me madly, I'll gladly be there. Puntje, puntje, puntje. En op die puntjes komen toevallig de titel van het nummer dat ik zoek. Speel mee voor die 4 filmtickets en stuur in een bericht via onze website nostalgie.plus de titel en ook de naam van de artiest die ik zoek. Of je kan ook meespelen via WhatsApp. Dat kan ook vanaf vandaag. Op onze site vind je het WhatsApp logo. Klik daar even op en dan kan je ons bericht sturen via WhatsApp. Dus speel mee voor die 4 filmtickets en stuur mij nu het antwoord.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
5: Jij hebt de power met de Eneco-app.
6: Oh, kijk, de zon. Die zorgt nu voor energie voor de wasmachine.
7: Hoe weet jij dat, papa?
6: Oh, hier, in de Eneco-app kan ik dat allemaal zien.
7: Oei, ook wanneer ik tv kijk.
6: Ja, en ook als jij een tablet oplaadt. En zelfs als mama koekjes bakt.
7: En weet die app ook waar mama de koekjes verstopt?
6: Nee, Marieke wel.
5: Kom. Met real-time inzicht in onze app zet jij groene energie in op het juiste moment. Eneco. Niet moeten besparen op uw dinnerparty, dat kan tellen.
8: Maar de moeite voor de afwas, dat bespaar ik mij wel.
5: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 38% korting op kipfilet à la minute. Dat is maar €3,99 voor 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
10: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn.
11: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
8: In Wallonië eens proberen.
11: Of naar een pretpark gaan misschien.
8: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
9: Koop nu Train Plus voor maar €6 per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
12: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
13: Kia. Movement that inspires.
1: Your golden years.

0: 70's hit van de Roubettes, deze You're the Reason Why.
1: De openingszin.
0: En vandaag luistert mijn kandidaat naar de naam Patrick. Patrick, een goedemiddag.
2: Goedemiddag, Feb.
0: Patrick,
2: jij... een gelukkige verjaardag.
0: Dankjewel. Zeker. Leuk als je eraan gedacht hebt. Fijn, ja zeker. Het is fijn ook om het met jullie hier op de radio te vieren natuurlijk. Hè.
2: Ja.
0: Goed, zeg Patrick, ik bel jou, want je hebt meegespeeld met de openingszin. En dat vandaag met een songfestivalopgave. We gaan even kijken wat het antwoord zou kunnen zijn. Eerste opgave zelf, dat was deze. I wonder if one day that you'll say that you care. If you say you love me madly, I'll gladly be there. Vertel het ons, Patrick, bij welk nummer hoort deze openingszin?
2: Ik dacht van Puppet on a String van Sandy Shaw.
0: Jawel, dat heb jij goed geraden. Proficiat. Voilà. Fijn.
2: Dank u.
0: Dat was niet zo moeilijk, denk ik, hè?
2: Nee, het was nog gemakkelijk.
0: Ja. Welke herinneringen heb je aan Sandy Shaw en dat Eurovisie Songfestival toen, in de 60's?
2: Aan Sandy Shaw niet direct zoiets, maar aan het Songfestival, dat bij ons ook, gelijk denk ik in vele huiskamers was, kijken en kijken naar die punten en die uitslagen en dan, ja, dat gelijk in veel huiskamers was in die tijd.
0: Denk ik wel, hè, zeker sowieso. Was het echt als kind

0: bij Nostalgie Plus. En Sandy Show was helemaal juist. Je hebt er 4 filmtickets mee gewonnen. Goed gedaan, Patrick. En ik zou je nog laten meegenieten natuurlijk ook van dat leuke nummertje. Puppet on a String, hè? Oké?
1: Okay? Ja, dank u wel.
0: Dank je.
1: Dank u wel, Seth. Ja.
2: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.

0: String.
1: Sandy Show op de blote voetjes natuurlijk, hè, op het podium van dat Eurovisie Songfestival. Zo herinneren we ze allemaal. Dit was Puppet on a String.
2: Een discoschijf net voor vijf.
1: Zometeen heb ik nog de Captain of Her Heart van Double. Maar eerst gaan we de dansvloer op voor een hele, hele goede discoplaat. Eentje uit de 70s, eigenlijk exact 50 jaar oud. Een discoplaat van vijf broers die zingen over een liefde zo hemels dat de engelen jaloers zijn. Het is pure disco-magie die de hitlijsten veroverde en ons nog steeds je hart en heupen raakt. Het was een grote hit, ook bij ons in Vlaanderen. Het was een nummer 1 hit in het najaar van 1976. Nu dus 50 jaar geleden. Heaven Must Be Missing an Angel. Dit is Tavares. MUZIEK

0: deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
1: Ik heb zometeen een Belgische songfestival-inzending uit de 70s, gezongen in twee talen. Gelukkig zijn van Anne Christie. Your golden years. Nostalgie Plus. Het is 5 uur en vrouwtje Kaljonne is er met nieuws.
2: Goedemiddag. De ziekenfondsen hebben zich in het federaal parlement verdedigd tegen de aanhoudende kritiek over de controles op langdurig zieken. Uit een vernietigend rapport van het RISIF bleek dat 1 op de 4 langdurig zieken onterecht een uitkering kreeg. Volgens Luc van Gorp, voorzitter van de Christelijke Mutualiteit, zijn het niet de ziekenfondsen zelf die mensen een ziektebriefje schrijven en is het dus een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Experts pleiten daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Tollenbeek in Vlaams-Brabant zijn 2 verdachten van 19 en 23 opgepakt na zwaar vandalisme in een basisschool. Ze zouden de hele kleuterafdeling kort en klein geslagen hebben. De schade is groot, duur materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Verschillende ruiten werden ingeslagen en de muren werden beklad. De kleuters konden daardoor vandaag niet naar school. De leerkrachten zijn erg aangedaan door het incident en krijgen slachtofferhulp. En de Europese Unie legt sancties op aan Rusland voor het ontvoeren van tienduizenden Oekraïnse kinderen tijdens de oorlog. De sancties zijn gericht tegen 16 personen en 7 organisaties die mee verantwoordelijk zijn voor de ontvoering en helpen bij het uitwissen van de Oekraïnse identiteit. Volgens de EU heeft Rusland sinds de start van de oorlog bijna 20.500 Oekraïnse kinderen meegenomen en illegaal ter adoptie aangeboden. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal nog kans op enkele buien met minima tot 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw buien en maxima tot 14 graden. En woensdag opnieuw veel wolken en stevige buien tot 15 graden.
1: Ik heb de files onderweg waarin je 20 minuten of meer aanschuift op de E313 naar Antwerpen. Staat de langste file, daar komen er 35 minuten bij. Tussen Beringen en Geel-Oost, er is een ongeval gebeurd daar. Verkeer moet er over de pechstrook. Brusselse binnenring een half uur extra van Wezenbeek op hem tot Groenendaal. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen. Ook een half uur van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Net als op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E34 naar Antwerpen verlies je 25 minuten van Melzele tot Sint-Anna linkeroever. Antwerpse ring richting Gent. 20 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. En op de Antwerpse ring richting Nederland komen er ook 20 minuten bij tussen Sint-Anna linkeroever en Antwerpen-West.
0: Good Vibrations met Sebastian de Krop.

Anne Christie, er was veel discussie over de taal waarin ze moest zingen op het Eurovisie Songfestival. Midden jaren 70 was het niet verplicht om in een taal van je land te zingen. Sommigen vonden het dan ook een goed idee dat ze in het Engels zou zingen. Anderen gaven de voorkeur aan het Nederlands. En dus koos de BRT voor een Belgisch compromis, namelijk beide talen. Het eerste deel was in het Nederlands, het tweede deel in het Engels. Anne Christie was er zelf niet gelukkig mee. En het klonk ook maar een beetje raar. Maar om eerlijk te zijn, gelukkig zijn eindigde uiteindelijk 15e Anne Christie. Het is de week van het Eurovisie Songfestival, ook hier bij Nostalgie Plus. Vrijdag is er de Songfestival Top 30 en daarvoor kan je stemmen via onze site nostalgie.plus. Ik haal er over een vijftal minuten een luisteraar bij die dat al gedaan heeft om eens te horen wat haar persoonlijke favoriet is van het Eurovisie Songfestival. Eerst muziek van Leo Sayer en dit is Madonna. Into the groove. And you can

0: al dansend de nieuwe week inzetten. Dat doe je hier bij Nostalgie Plus met Leo Sayer en Tender in My Heart.
1: Het is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus.
0: Ja, zeker wel. Songfestivalweek met vrijdag de Songfestival Top 30 die ik mag presenteren samen met mijn collega Michel Follet. En we krijgen bezoek vrijdag van Lisa Delbo. Exact 30 jaar geleden ging zij voor ons land naar het Songfestival. Met Liefde is een kaartspel. Lisa komt langs om te vertellen over die ervaring. We gaan het ook hebben over de preselecties, want die werden gepresenteerd door Michel. En Lisa gaat haar nummer ook nog eens live brengen voor ons. Liefde is een kaartspel. Vrijdag dus de Songfestival Top 30. Wat is jouw ultieme Songfestival favoriet? Breng zeker ook je stem uit via de website en dat is nostalgie.plus. Dora uit Wetteren heeft dat al gedaan. Dora, een goeiemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dora, vertel eens, op welk nummer heb jij gestemd?
2: Ik heb gestemd op Anne-Marie David van Tu te reconnaîtras.
0: Oké, heel leuk nummer inderdaad. Dan zitten we ongeveer eerste helft 70's. Hè. Dat was een nummer uit 73. Waarom voor jou dat nummer?
2: Omdat vooral het Franse chanson, als ik jong was, mij dat toch, ja, we zijn daar een beetje mee opgegroeid. En ja, het heeft altijd wel mijn voorkeur. Want als ik zo de lijst eens overloop, er staan wel nog mooie liedjes in. Corinne Hermès bijvoorbeeld, Si la vie est un cadeau.
0: Uh-huh.
2: Of Jean Vallée, dat is ook in de jaren 70. L'amour, ça c'est chanter la vie. Ja, er zitten verschillende mooie, mooie Franse liedjes in.
0: Ja.
2: Want eigenlijk is nu het Songfestival, zit daar nog weinig chanson in.
0: Dat is waar. Qua stijl is dat helemaal veranderd.
2: Dat is een persoonlijke mening. Hè, ja.
0: Ja, ja, je grijpt heel opvallend naar heel veel Franse, Franstalige voorbeelden. Ja, hoe komt dat jou zo nauw aan het hart ligt, eigenlijk, die taal?
2: Ja, omdat wij ook van kinds af aan, ik heb een groot deel van mijn lager onderwijs wel in het Frans gedaan.
0: Oké.
2: Okay.
0: Ja,
2: en dat is ook een beetje de reden ook. En wij zijn daar ook mee opgegroeid. Wij kenden enorm veel Franse liedjes. Wij keken ook veel naar Frankrijk.
0: Ja.
2: Dus,
0: de Franstalige televisie was toen inderdaad.
2: Dat is een keuze. Ja. Dat is een keuze, hè.
0: Zeker wel. Anne-Marie David, Tu te reconnaîtras. Heel mooi nummer. En daarmee won ze natuurlijk, hè, voor Luxemburg in 1973 het Eurovisie Songfestival. Dora, bedankt voor je stem. We gaan vrijdag zien in het Songfestival Top 30 waar Anne-Marie David eindigt. En geniet er nu maar alles van. Dit is Tu te reconnaîtras.

0: is een nummer dat we allemaal meezingen. En Dora uit Wetteren zeker, want zij heeft erop gestemd voor de Songfestival Top 30. Tu te reconnaîtras van Anne-Marie David. Vrijdag is het zover en dan tellen we af. Dan presenteren wij jou de 30 populairste Songfestivalnummers volgens de luisteraar. Dus stem zeker ook via nostalgie.plus. Nieuwe week en dus ook nieuwe SEP-selectie met deze week een hele grote soulstem. Wie dat is, ontdek je na Pieter Schilling en ook de Sweet met Funny Funny.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaatmozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
6: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
5: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
7: Zo simpel kan het zijn.
8: Het beste uit de 60.

0: Peter Schilling, hij nam dit op in de flat waar hij woonde, samen met een vriend die gitarist was in een heavy metal band. En om de buren niet te hard te storen, hadden ze de gitaar extra zacht gezet. En dat zorgt voor die unieke sound. Major Tom.
1: De Sepselectie.
0: Een nieuwe week en dus ook een nieuwe artiest in de Sepselectie. En vandaag is dat wat mij betreft een uitzonderlijke zanger en tegelijk een van de grootste songwriters van zijn tijd, namelijk Stevie Wonder. Ik heb hem eerlijk altijd een soort virtuoos talent gevonden. Iemand die erin slaagt om echt emotie in muziek te brengen met als resultaat songs die warm en oprecht zijn. En dat is ook zo met het volgende nummer. De classic waarmee de carrière van Stevie Wonder begon. Hij was 15 en luisterde al eens graag naar de Rolling Stones. Die waren midden 60's helemaal aan het komen natuurlijk. Onder andere natuurlijk met die grote classic Satisfaction. Die hoorde Stevie heel graag. En hij wou eigenlijk een riedeltje met een beetje dezelfde energie en vaart. En hij bedacht iets op zijn gitaar. Voegde daar ook nog de zin mee bij. Uptight, everything's alright. En het resultaat was dit nummer. Het nummer met die leuke riff die we dus voor een stuk te danken hebben aan de Rolling Stones. Stevie Wonder is mijn artiest deze week in de Sepselectie. En dit is Uptight.

Uptight van Stevie Wonder. Is het al tijd voor een aperitiefje op je maandag namiddag? Misschien wel, als je het gaat doen, wel kies misschien voor een martini shaken not stirred. Want dat past helemaal bij de Bondsong die ik heb klaarstaan van China Easton. Eerste weg op voor de files. Dit zijn de plaatsen waar je een kwartier of meer verliest. Op de Brusselse binnenring beter, komen er 45 minuten bij tussen Wezenbeek-Oppum en Groenendaal. Op de Antwerpse ring richting Nederland 35 van Antwerpen-West tot Boggerhout. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen verlies je ook 35 minuten van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Nederland 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de E34 naar Antwerpen nog een kwartier erbij tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. Antwerpse ring richting Gent, ook een kwartier van Antwerpen-Noord tot Deurne. Net als op de Brusselse buitenring tussen Mont-Saint-Jean en Groenendaal.

0: Jackson Nightingale, it was right back where we started from. Maandag is dialectdag hier in Good Vibrations. En daar heb ik zo mijn reden voor, want ja, Vlaanderen heeft zoveel mooie dialecten. En ik vind dat we die in ere moeten houden. Zometeen bel ik met dialectoloog Veronique de Tier. Eerst de doorbraaksingle van Cliff Richard. En daarvoor moeten we naar eind 50s, begin 60s. En dat met Living Doll.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
4: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
5: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
6: Maak nu een afspraak op carglass.be.

0: 80's zou je een nieuwe versie opnemen met The Young Ones. Dit was Cliff Richards en Living Doll in de originele 60's versie. Zometeen meer 60's met Neil Diamond en Sweet Caroline. Ik heb ook Belinda Carlisle.
1: Vreewijs.
0: Eerst eren we die vele mooie dialecten in Vlaanderen, want zo zijn er toch wel heel veel. Iedere week leren we bij over een dialectwoord. We leren de betekenis, het ontstaan daarvan kennen. En dat vandaag met dialectoloog Veronique de Tier van het Instituut voor de Nederlandse Taal in Leiden. Veronique, een goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Veronique, ik ben benieuwd welk dialectwoord je vandaag voorzien hebt. Dus ja, vertel het ons.
2: Ik ben vandaag zo'n beetje in de streek van Assen, Sint-Pietersleeuw, dus het Pajottenland, gaan zoeken. En daar hebben ze een bepaald woord dat klinkt als ancient beat.
0: Een ancient beat, ja, zeg maar.
2: Ja, en ik laat jou raden, is dat een klokhuis van een appel? Is dat zo'n klein hapje, zoals kinderen uit een boterham kunnen nemen?
0: Ja, ja.
2: Of is het een tijd, een gat in het ijs, zo in de winter? Dus een ijsbreuk.
0: Oké. Een ancient beat dus is een dialectwoord uit het Pajottenland. Maar wat wil het zeggen aan mij om dat te raden? De keuze, een klokhuis, een klein hapje, zeg maar. Of ja, een gat, een bijt in het ijs. Ja, Veronique, ik herken daar natuurlijk het woord beet in. Hè? Dus dan denk je al vlug aan bijten, aan eten. Een klein hapje, zou ik dus zeggen. Of een bijt in het ijs natuurlijk. De vraag is, heb jij die keuzemogelijkheden daarin gestoken om mij te misleiden? Of is het inderdaad zo eenvoudig? Ik ga een keuze moeten maken. Ik kies, denk ik, voor een gat, een bijt in het ijs. Klopt dat?
2: Ja. Natuurlijk heb ik je willen misleiden. En het is natuurlijk het minst logische dat het juiste antwoord is. Het is in die streek de naam voor een klokhuis.
0: Aha, oké. Ja, en hoe is dat ontstaan, ancient beat?
2: Wel, daar moeten we heel ver voor gaan, hoor. Dat eerste deel, die ancient, dat gaat eigenlijk terug op een werkwoord gnijnselen. Nu, dat wordt in die streek ook waarschijnlijk als knenselen uitgesproken. Uh-huh. En knijnselen is traag knagen, peuzelen. Ja. Zoals je aan een appel kunt doen, je peuzelt daaraan. Dus op het eerste zicht ligt dat echt wel ver weg van eindje, maar dus je moet het werkwoord knijnselen in die plaats, in die regio zien.
0: Ja, ja.
2: En die knu, die wordt soms als een tne uitgesproken. Dus knijnselen. Maar je hoort al direct dat dat niet zo gemakkelijk uitspreekt. Dus die T valt daar gemakkelijk weg. Dus dan heb je nenschelen. Nu, als je een nenschel beet hebt, of een nenschen beet, en je zet daar de voor, dan heb je dun nenschen beet. Ja. En wat dan dikwijls gebeurt, is dat die N wordt bij het lidwoord gevoegd. Dus dan blijft ancient beat over. Dus je moet al heel wat stapjes zetten. En we zien dat ook in de verschillende vervormingen die er in die streek allemaal bestaan. Hè.
0: Uh-huh.
2: Iets minder verre vervormingen zijn bijvoorbeeld knijnselbeet of knijselbeet of knatselbeet. Maar je hebt ook schensenbeet en snijdsebeet.
0: En beet.
2: Het is zelfs zodanig vervormd dat mensen zeggen kattenbeet of kantenbeet. Dat is allemaal in diezelfde regio.
0: Altijd met beet of bijt dus eigenlijk, hè?
2: Ja, het komt dus eigenlijk wel van bijten. Dus van bijten in die appel, hè.
0: Ja.
2: Dus wat er overblijft als je die appel afgeknaagd hebt. En dus het verwijst eigenlijk meer naar een afgeknaagd klokhuis.
0: Okay.
2: Nu, natuurlijk, in de rest van Vlaanderen heet het gewoon eigenlijk klokhuis. Maar ook dat is een raar woord. Want waarom noem je het klokhuis van zo'n appel of een peer een klokhuis?
0: Geen idee.
2: Wel, dat komt omdat die vorm blijkbaar doet denken aan een klokkentoren.
0: Sorry.
2: De klokkentorens die we hier in België hebben, daarbij zien we niet direct een gelijkenis. Maar ga eens naar Italië bijvoorbeeld. Daar zie je heel veel van die klokkentorens met gaten en daarin de klokken hangen. En dus daar zou dat dus echt mee vergeleken worden. Dus een beetje een rare combinatie eigenlijk voor zo'n klokhuis in een appel. Maar dat zou dus op vergelijking gebaseerd zijn.
0: Oké, leuk, Veronique. Een appel eten zal nooit meer hetzelfde zijn, denk ik, nu ik dit weet.
2: Ja. Nu, in het Limburgs hebben ze nog een ander woord. Daar zeggen ze kids of kids, maar die hebben dat gewoon uit het Duits gehaald.
0: Ah ja, voilà.
2: Dus daar gaan we niet zoveel extra uitleg aan besteden. Maar dus heel veel woorden zijn er niet. Maar in die Tajottenstreek daar, de Denderstreek, daar hebben ze dus heel veel van die vervormingen op eigenlijk kneinselbeet. Daar komt het op neer.
0: Oké. Enchenbeet was dus ons dialectwoord van de dag. Het wordt gebruikt in het Pajottenland en wil dus blijkbaar klokhuis zeggen. Veronique, dankjewel voor de duidelijke uitleg en tot de volgende keer.
2: Graag gedaan.

zou nog wel meer hits scoren met Circle in the Sand of Leave a Light On bijvoorbeeld, maar dit was de eerste en grootste. Heaven is a Place on Earth van Belinda Carlisle.

0: Net voor zes.
1: Was het een druk weekend voor jou en voel je de vermoeidheid wat opkomen? Wel, dan gaat dit zeker helpen. Het is een beetje blues rock, zoals het wel past bij Robert Palmer. Bad Case of Loving You.

0: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
3: stap met meer korting op de trein.
4: 40%, het zal wel zijn.
5: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
4: En Wallonië eens proberen.
5: Of naar een pretpark gaan misschien.
4: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
2: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
6: De volgende patiënt, alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Thuis.
9: Oké.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
6: Ah, ja?
8: Waarom?
9: Ah, maar kreeg ruimte op.
6: Opruimen?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
11: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
12: Het is 45 jaar geleden dat de kleurrijke bende van Bugs Fizz het Eurovisie Songfestival won. Making Your Mind Up, zometeen. Your golden years. Nostalgie Plus. 6 uur, Frankie Cajon heeft nieuws.
13: Goedenavond. Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op school. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Slechts een kwart van de homoseksuele leerkrachten durft open te zijn tegenover hun leerlingen en ouders. Want meer dan de helft kreeg al te maken met negatieve opmerkingen of verwijten. Er wordt ook vaak geroddeld of leugens verspreid. Bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Volgens de onderwijscentrale is er nood aan een diversiteitsbeleid, zodat leerkrachten zonder angst zichzelf kunnen zijn. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt na een schietpartij in de buurt van het station van Leuven. Dat bevestigt het parket. Bij het schietincident werd één jongen van 17 in zijn voet geraakt. Een ander slachtoffer werd geschopt en geslagen. De politie vermoedt dat het om een confrontatie gaat tussen minderjarigen en zoekt nog volop naar mogelijke andere verdachten. De 16-jarige komt morgen voor de jeugdrechter. En Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is aangekomen op het Brusselse parket. Hij zal er verhoord worden als verdachte in een onderzoek naar antisemitische gezangen tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. Enkele Brugse supporters zouden tijdens die wedstrijd haatdragende teksten hebben gezongen. Opvallend is dat voorzitter Verhagen werd opgeroepen als verdachte, ook al was hij niet aanwezig op die bewuste match. Het parket wil nu de betrokken supporters identificeren en oppakken. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal nog kans op enkele buien en minima tot 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw buien en maxima tot 14 graden. En woensdag opnieuw veel wolken en stevige buien tot 15 graden.
12: Dankjewel, Fruikje. De files met een kwartier vertraging of meer. Dit zijn ze op de Brusselse binnenring. Verlies je een uur en 10 minuten van Wezenbeek op om tot Groenendaal. Daar is een ongeval gebeurd. 1 rijstrook is er versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen een half uur extra van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpsring richting Gent beter. 25 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Antwerpsring richting Nederland verlies je 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Net als op de Brusselse buitenring tussen Grimbergen en Expo. En op de E34 naar Antwerpen tenslotte nog een kwartier erbij tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever.
14: Good Vibrations
15: met Sebastian de Krop.

wat zingt die toch hoog, hè? Frankie Valli en The Four Seasons, December 1963. Zometeen is dan Jerry Rafferty. Ik heb City to City. Het is maandagavond, de lente is een weekje op vakantie. Vandaag en ook de komende dagen wordt het overwegend grijs en een stuk frisser. Geen weer voor een terrasje of een andere buitenactiviteit. En dus breng je je avond misschien wel voor tv door. Ik heb iedere dag een kijktip in Good Vibrations. En vandaag is dat blind gekocht op Play. Het concept van dat programma is ondertussen wel bekend, denk ik. Een aantal duo's geven hun spaarcenten aan de makers, waarna die voor hen op zoek gaan naar een nieuw huis. Dus echt letterlijk blind een huis kopen. Het gebeurt allemaal onder leiding van Jani Kazalskis. En ja, eerlijk gezegd, ik zou het niet durven. Dat is altijd wel heel spannend. Zorgt ook wel eens voor wat tranen, verontwaardiging en opschudding. Zeker de eerste maal dat die mensen het nieuwe pand te zien krijgen. Want dat is vaak helemaal niet wat ze verwachten. Maar gelukkig nemen de makers het huis nadien onder handen. En ja, mag het resultaat er vaak echt wel zijn. Vanavond een nieuwe aflevering. Het seizoen loopt al even, maar Anne en Hannelore komen vanavond opnieuw aan bod. Een moeder en dochter die onder één dak willen gaan wonen. Onder één dak, maar toch voor een stuk ook apart. En met een eigen garage in Leuven. En dat blijkt allemaal niet zo evident. Het blijkt een eis die moeilijk haalbaar is voor de mensen die op zoek moeten naar dat huis. De zoektocht loopt al een tijdje heel moeizaam. Maar, er is in deze aflevering een huis gevonden voor de moeder en dochter. Alleen heeft de makelaar Sophie een beetje schrik voor de onthulling, want de woning is er eentje met zeg maar een hoek af. Het is namelijk een oude horlogezaak. Rodania staat er ook nog op de glazen voordeur geschreven. En ja, wanneer de blinddoeken afgaan, is er dan ook wel wat verwarring bij mama en dochter. Want als ze rond zich heen kijken, zien ze eigenlijk vooral etalages en niet bepaald een huis. Kan dat een huis en een thuis worden? Dat is de grote vraag en dat ga je dus vandaag ontdekken in een nieuwe aflevering van Blind Gekocht. Altijd spannend. 9:15 op Play, daar moet je zijn als je het wil meevolgen.

0: Stand By Me van Sol-legende Ben E. King. Gisteren was het moederdag. Dan wordt er wel eens een cadeau gegeven. Bloemen of iets van chocolade. Een lekker ontbijt. Er zijn veel mogelijkheden. Mijn kinderen die zitten nog op de lagere school. En dan is het vaak een knutselwerkje. Zo kwam een dochter van 12 naar huis met twee schelpen. Twee Sint-Jacobschelpen. Die ze heel mooi en heel fijn met bloemetjes versierd had. Mooi erop geschilderd. Was echt heel fijn gedaan. Mijn vrouw gebruikt het nu als een soort juwelenbakje. Echt wel mooi. Wel, moederdag ook een heel klein beetje in de muziek. Zometeen met Mamma Mia van ABBA.
1: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
3: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
2: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
4: Dit is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster. Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles. En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.

0: Mamma Mia van ABBA. Straks Michael Jackson, eentje uit de eerste jaren van zijn solo-carrière. En dat is Ben natuurlijk. En ook Juan Luis Guerra met Burbujas de Amor.
1: Het Nostalgie Plus Muziekrad.
0: En ja hoor, mijn favoriet momentje, of toch één van de favoriete momenten in deze show, is aangebroken. Want ik ga jou de kans opnieuw laten om hier zelf de muziek te kiezen in Good Vibrations. Altijd leuk, die vele suggesties die dan ingezonden worden via de site. En ja, dat is natuurlijk altijd een beetje zoeken en een beetje selecteren. Dus dat is spannend ook voor jou, denk ik, als luisteraar. Van kijk, komt mijn suggestie vandaag aan bod, ja of nee? Maar ik zou zeggen, probeer het ook en ooit lukt het zeker wel eens. Hoe werkt dit spelletje? Ik draai zo meteen aan het grote Nostalgie Plus muziekrad. Dat rad valt stil bij een letter uit ons alfabet. En met die letter mag jij dan aan de slag. En welke letter het vandaag wordt, gaan we nu samen ontdekken.
1: De letter B.
0: De letter B. De B van bijvoorbeeld beer, om maar een voorbeeld te geven. Wat is nu de bedoeling? Jij mag muziek kiezen. Een artiest of groep waarvan de naam begint met een B. Denk even na. Ik moet spontaan bij de B natuurlijk aan de Bee Gees denken. Maar er zijn er wel veel meer, ook met een B. Barbara Streisand bijvoorbeeld. Of om nog een voorbeeld te geven, ja, The Bats misschien wel. Dat is Belgische belpop. De groep van Don't Talk to the Liar. Dus nu is het aan jou. Wie wil jij horen? Welke zanger, zangeres of groep waarvan de naam begint met een B? Dat mag een van de suggesties zijn die ik net zelf voorstelde. Maar je mag zeker ook met de eigen ideetjes komen. Dus denk er even over na en stuur het mij door. Dat doe je heel eenvoudig in een bericht via onze website nostalgie.plus. En dat kan je sinds vandaag ook via WhatsApp. Op onze site vind je een icoontje, een WhatsApp-icoon. Als je daarop klikt, kan je eigenlijk, of word je meteen doorgestuurd naar je WhatsApp-account. Dan kan je zo een bericht sturen. Of het kan ook gewoon heel eenvoudig als je in jouw WhatsApp het nummer 0477-900-800 intypt. Kan je ons ook een bericht sturen. Dus doe het nu via onze site of via WhatsApp. Een artiest of groep waarvan de naam begint met een B.

gaat niet zo goed met Bonnie Tyler. Ze zou nu ook een hartstilstand gekregen hebben in het ziekenhuis in Portugal, waar ze al een tijdje ligt. Hopelijk komt dat toch goed, hoor. Ik heb een van haar classics zo meteen, Lost in France. En ook Christopher Cross, eerst Ride Like the Wind. Eerste wijk op voor de files met 20 minuten vertraging of meer op de Antwerpse ring richting Nederland. Vlieg een uur tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Daar is namelijk een ongeval gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht. Brusselse buitenring, 50 minuten extra van Diegem tot Expo. Ook daar is een ongeval gebeurd. De linker- en middenrijstrook zijn versperd. Op de A12 vanuit Nederland richting Antwerpen vlieg je 40 minuten van Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord. Antwerpse ring richting Gent, 35 van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost. Op de Brusselse binnenring een half uur van Wezenbeek op tot Groenendaal. Antwerpse ring richting Nederland, 25 van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de A12 richting Antwerpen, 25 minuten extra, ook van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. En op de E34 naar Antwerpen nog 20 minuten van Melcelen tot Sint-Anna Linkeroever.

0: Lost in Friends van Bonnie Tyler. Een artiest met een B als de eerste letter in de naam. En zo volgen er nog wel meer. Want jij kiest hier de komende 10 minuten de muziek. Met vandaag dus als letter de B. Welke zanger, zangeres of groep met een B helemaal vooraan in de naam wil jij horen? Stuur het in een bericht via de website nostalgie.plus of via WhatsApp, want dat kan ook sinds vandaag. Ik heb er al 2 geselecteerd. De keuze van Lieven en ook Guy. En dat is Boudewijn de Groot, Als de rook om je hoofd is verdwenen, zometeen al. En ook het nummer waar Patricia uit Leden moest aan denken, dat is de B van Billy Paul. Ik ben een grote soul-liefhebber, stuurt ze. Marvin Gaye, Sam Cooke, Aretha Franklin en dus ook Billy Paul. Me and Mrs. Jones staat klaar.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
3: Manutan, Manutan.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Manutan, Manutan.
2: Bestel op manutan.be.
4: Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten en waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
4: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen in de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Ziet je dat, Alex? 2 pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
8: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
7: Dat is goed vastgezet, hè?
8: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
7: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
8: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
7: Ja.
9: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.

0: heel veel binnengekomen. Waarvoor een dikke merci aan iedereen die een berichtje gestuurd heeft. Ik heb geen tijd meer om het te overlopen vandaag. Ik ga meteen naar de laatste B. En die komt van Christel uit Kuurne. Christel, een goede avond.
1: Goedenavond.
0: Hey Christel, Kuurne. Ik ken het van de koers. Kuurne, Brussel, Kuurne. Ja. Klopt, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Passeert dat ieder jaar ook aan jouw voordeur dan?
1: Nee. Het passeert niet aan mijn voordeur, nee.
0: Maar een beetje verder in het dorp.
1: Ja, ja.
0: Oké, goed. De letter B, Christel. Vertel eens wie jij wil horen.
1: Ik zou graag The Birds horen met Mr. Tambourine Man.
0: Ja, daar heb je een goede reden voor. Leg eens uit.
1: Ja, ik heb enkele jaren geleden helemaal verdiept in The Birds. Niet enkel under hits. En ik vind dan die wat onderschat zijn. En die hebben in mijn top 5 artiesten aller tijden de Beatles overstoken daarmee. Want dat, ja... Inderdaad.
0: Ja, je was altijd een heel grote Beatles-fan, begrijp ik daaruit?
1: Ja.
0: Nog steeds?
1: Ja, ja, wel, nog steeds, ja. Maar de Birds hebben dan een overschoten.
0: Ja, net dat tikkeltje beter voor jou. Kijk, ik ga het spelen.
1: Ja, jawel.
0: Die Mr. Tambourine Man, bedankt om het te sturen.
1: Dankjewel.
0: En geniet van je maandagavond nog.

Ze hebben echt wel de sound van de 60s mee kleur gegeven. Naast onder andere dus ook de Beatles, de Birds. Met de Mr. Tambourine Man. Ik ga zo meteen mijn verjaardag thuis verder vieren. Ik zie dat ze al aan de taart zitten, mijn gezinsgenoten, dus ik moet me haasten. Geen erg, zo meteen is Anner op de radio met jouw verhaal. Veel plezier na 7 uur. Er is Sting nog, en If You Love Somebody, Set Them Free.

0: is Jack. Jack is niet aan het gillen in een rollercoaster.
1: What?
0: Nee, Jack is volop aan het verhuizen. Hij heeft net Yuzu aan de lijn gehad om zijn woningverzekering aan te passen. Yuzu regelt alles.
1: Wow.
0: En Jack moet alleen nog inpakken. Wil jij voor je woningverzekering ook een team dat uitpakt met een goede service wanneer jij moet inpakken? Word Yuzu zonder gedoe.
2: Yuzu.
0: Scherpe prijs, strafverzekerd. De woningverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Met de Superplus deals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
9: If you got a problem.
10: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje bij examen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
11: In de Kempen maakt Verlo Keukens van uw keukendroom een droomkeuken. Verlo maakt ook alle interieurmaatkasten. Bezoek een van de 4 toonzalen van Verlo Keukens in Kasterlee, Boeghout, Praschaat of Tiele. Kijk op verlo.be.
12: Deze week is Songfestivalweek bij Nostalgie Plus. Stem via de site op jouw favoriet en hoor het resultaat vrijdagnamiddag van 4 tot 7 in de Songfestival Top 30. Nostalgie.
13: Stemmen op jouw Golden Songfestival Classics Love Shine a Light bijvoorbeeld, zo dadelijk. En jouw verhaal daarbij, welkom.
14: Your Golden Years, Nostalgie Plus.
13: Ruim 7 uur, vrouwtje Kaljon heeft nieuws.
15: Goedenavond. Het aantal pneumokokkeninfecties steeg vorig jaar opnieuw fors. Het waren er bijna 2500. Dat is 17% meer tegenover 2024. Blijkt uit cijfers van Gezondheidsinstituut Cienzano. Invasieve pneumokokkeninfecties zijn ernstige infecties, zoals een hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging. Vooral volwassenen en ouderen werd het vaakst getroffen. Vorig jaar stierven zo'n 145 mensen. De meeste pneumokokkeninfecties kan je wel voorkomen met een vaccinatie. Koning Boudewijn was niet betrokken bij de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België. Hij werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist de koning dat Lumumba in gevaar was op basis van een brief. Maar dat klopt niet, zegt de auteur van de biografie. De koning heeft de brief pas 2 weken na de moord gezien. En Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen wordt verhoord door het Brusselse parket. Het gebeurt in een onderzoek naar anti-Joodse gezangen tijdens de wedstrijd tegen Anderlecht. Enkele Brugse supporters zouden toen haatdragende teksten hebben gezongen. Het parket ondervraagt Verhagen als verdachte en wil onderzoeken wat de verantwoordelijkheid van de club is. En het wil ook de betrokken supporters identificeren en oppakken. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt. Lokaal nog kans op enkele buien en minima tot 8 graden. Morgen wisselend bewolkt met opnieuw buien en maxima tot 14 graden. En ook woensdag nog veel wolken en stevige buien tot 15 graden.
13: Dankjewel, vrouwtje. Aanschuiven langer dan een kwartier in een dalende lijn. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je 38 minuten van Antwerpen-Noord tot Antwerpen-Oost door een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Nederland ook 38 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 Boom-Antwerpen 30 minuten aanschuiven van viaduct van Wilrijk tot Antwerpen-Zuid. Op de A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen zijn dat 26 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland weer 26 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de Brusselse buitenring 20 minuten tussen Diegem-Bolumelaan en Expo. Aanschuiven op de E34 Zelzaten-Antwerpen 19 minuten van Melcelen tot Sint-Anna-Linkeroever. En tenslotte op de E19 Breda-Antwerpen, daar ben je 16 minuten kwijt tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord.
16: Oh, oh, oh, oh, your golden
1: jouw verhaal.

moet het nog gezegd zijn dat we warm lopen voor het Songfestival met een Songfestivalweek en een Songfestival Top 30 op vrijdag. Ondertussen hier jouw verhalen daarbij. Vandaag ben ik benieuwd naar jouw meest bijzondere Eurosongmomenten. Met wie keek jij vroeger of kijk je nog altijd naar het Songfestival? Welke inzending blijft voor jou onvergetelijk bijvoorbeeld? En hoe verliepen die scoremomenten? Wie kreeg van jou ooit 12 de point en wie absoluut niet? Deel maar via nostalgie.plus of nieuw via de link naar WhatsApp. En misschien tot straks hier op de radio.

Onder een dreigend wolkendek in Antwerpen regent het hier. Songfestival Sterren en jouw verhalen daarover. Dankjewel Elke uit Herentals. Ik lees hier aan, bij ons was het Songfestival bijna heilig. Mijn moeder zorgde voor de chips en nootjes, terwijl vader deed alsof het hem niks kon schelen. Maar hij had wel commentaar op elk liedje. En zelf had ik dan weer eens een prima excuus om extra lang op te blijven. Ja, dat herken ik Elke met die chips erbij. En cola was het bij ons ook, geloof ik. En dit is al bijna net zo lekker. Just the two of us.

0: een andere keer misschien.
1: Zelf nooit op het Songfestivalpodium. Herman van Veen, opzij, opzij, opzij. Altijd druk, duidelijk. Uit diezelfde buurt, Anita Meijer na Louis Armstrong.
2: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Sappige promo bij Aldi. Nu 31% korting op verse watermeloen. Dat is maar €1,50 per kilo.
5: Check, check, check. Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
7: joehoe,
6: met plezier naar bed gaat. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
8: Het beste uit de 60s,
9: 70s
8: en

The Alternative Way en Anita Meijer met een knipoog naar Herman van Veen, die er daarnet nog bij was. Want ze zong alles mee als achtergrondzangeres. Stuur jouw verhaal gerust ook via WhatsApp. Ook dat kan, de link vind je op onze website nostalgie.plus. Maar zet daar wel even je naam bij, want anders kan ik jou niet kennen wanneer je bericht hier binnenkomt. Van Patrick en Anne alvast. Hey Anne, een goede avond. Een spannend Eurosongmoment voor mij was de deelname van Urban Threads. Het was eigenlijk een moment dat België had moeten winnen, vinden wij. En dan onze Tom Dice, die ook gewoon een eerste plaats verdiende. En nu politiek en muziek eindigt allebei op ik. Maar sommige mensen kunnen het verschil niet maken. En dat gaat volgens mij soms ten koste van de artiesten. Ja, meer politiek dan muziek tegenwoordig op Eurosong. Patrick en Anne, daar valt iets over te zeggen.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Misschien zit je nog aan soep of patatjes, of wie weet wel, een lekker dessertje nog beter. Smakelijk dan. Met een hongertje naar de middag toe ben je altijd welkom bij Leen. Dat weet je ondertussen wel. Morgen staan er kibblings op het menu, zeg maar. De Nederlandse versie van fish and chips. En zoals steeds gaat Vrouwentongen ook vreemd. En deze week heel bijzonder, alleen met Songfestival Classics. Deze man, Zucchero, die vonden we op San Remo. Dus die zit er deze week niet bij.

0: Mireille heeft het voor het duizelingwekkende stemgeluid van Céline Dion op het Songfestivalpodium in 88 met Ne partez pas sans moi. Anne, ik weet nog dat ik toen dacht, wie is dat meisje met die stem? Ik ben haar altijd blijven volgen, maar dat ene lied is toch mijn favoriet gebleven. Dankjewel, Mireille. Jouw absolute Eurosongmomenten via web of WhatsApp naar nostalgie.plus. Ondertussen op naar de 70s, maar eerst een dansje doen.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
3: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
2: U heeft toch geen binge-probleem?
3: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.

Bonk over en out. Thanks. En J. Vincent Edwards, dankjewel. Ben uit Leuven voor jouw Songfestivalmoment. Dag Anne, schrijft hij. Ik ben zo iemand die thuis echt jury speelt. Ik noteer punten voor zang, song, outfit en windmachine. Een hele avond op het puntje van mijn stoel en met mijn prognose er meestal een flink stuk naast. Om maar te zeggen dat smaken verschillen, maar ik mij keer op keer smakelijk amuseer. En dat is het belangrijkste, hè Ben, dank je.

mooi, mooi, mooi. Billy Joel, She's Always a Woman. Klaar voor een beetje glitter en krokodillenrok. Ik krijg het bijna niet gezegd. Ik mag het hopen nogthans dat je daar klaar voor bent. Want Elton John is er aan zijn klavier voor na 8 uur. En ook dan ontvang ik met veel plezier jouw favoriete songfestivalmomenten. Kwestie van je in de juiste richting te gidsen voor onze Songfestival Top 30 op vrijdag. Verhalen en stemmen kun je kwijt via nostalgie.plus en via WhatsApp kan ook tegenwoordig. En hier, hoe zeggen ze dat weer van dat katje en die handschoenen?

voor je straks weer tussen borrel en nootjes punten begint te tellen, wij komen alvast in de sfeer voor een nieuw Eurovisie Songfestival met een Songfestival Top 30 op vrijdag. En tot daar een heuse Songfestival Week. Dus ook graag jouw verhaal daarbij. Vandaag Songfestival Momenten. Hoe beleefde je dat festival? Gezinsavond, vriendenfeestje of gewoon alleen jij voor de televisie? Welk Songfestivallied vergeet je nooit meer in goede of minder goede zin? En ben of was jij zo iemand, zoals Ben daar straks getuigde, die thuis zelf jurietje speelde? Deel maar, huppakee, via nostalgie.plus of ook, tegenwoordig kan dat ook, hè, via WhatsApp.

Marianne die keek vroeger met haar zussen naar het Songfestival bij tante thuis met de hele familie in een veel te kleine living. Jurken, kapsels, stalen of de hele wereld even binnenkwam. En voor Philippe mag dat liedje van het Italiaanse duo Alice en Franco Battiato, die Treni di Tosseur, absoluut op nummer 1 in onze Songfestival Top 30 vrijdag. We zullen zien, Philippe. En ja, ik snap het, dat Italiaans. Enfin, we komen in de buurt in het Frans hier.

Can't Give Me Love, Suzy Quatro. Heel anders dan vroeger is het Songfestival nu over een ganse week uitgespreid. Met morgen al de eerste halve finale waarop ons land aantreedt. Eva de Poorter, Songfestivalkenner van het Nieuwsblad, loopt er morgen even langs bij Sebastian tussen 4 en 7. En kijk dan al even vooruit. Hè. Morgen live vanuit Wenen. En ik weer aan het werk. Classics, Man at Work en Harold Melvin.

Jouw songfestivalmomenten in mijn brievenbus. Mark schrijft: dag Anne, mijn vrouw en ik kijken elk jaar samen naar het songfestival al meer dan 30 jaar. Vroeger met de kinderen erbij, nu vaak met een glaasje wijn en onze eigen commentaren. Altijd interessant, want we verschillen altijd wel van mening. Zij gaat voor de ballads en ik voor de ambiance, maar net dat maakt het zo plezant. Snap ik helemaal, Mark. En als ik het goed begrijp, deze is voor jou dan.

Volgens mij had hij aandelen in een bedrijf dat in showbiz trappen deed, compleet met The Girls erbij. Heerlijk, hè? Barry Manilow en Copacabana. Vrijdag Songfestival Top 30. Over een kwartiertje kijken we alles naar de Songfestival-favoriet van Jamie. Het zal over 10 minuten zijn, denk ik. Zorg dat ook jouw preferé een plaatje krijgt. Hup naar nostalgie.plus voor jouw stem. Dat kan via de site of via WhatsApp. Benny laat ondertussen weten dat hij vooral Johnny Logan vond uitblinken op dat Songfestival. Ja, dat zal wel zijn, hè, Benny. Mr. Eurosong.

0: altijd even stil van Tim en Wim de Kranen, die trouwens twee keer ging voor een plaatje op Eurosong met zijn gelegenheidsgroep Pert Total en later met dat schitterende Christine. Maar het grote podium haalde hij helaas niet. We bellen zo meteen met Jimmy over zijn stem voor onze Songfestival Top 30, nu vrijdag op Nostalgie Plus, na Marvin en Kim, It Takes Two.
1: Het beste uit de 60s, 70s,

0: Ja, wat is radio zonder fijne luisteraars? Je moet er met minstens twee voor zijn. En hier is er al eentje. Een hele goede avond, Jamie.
1: Dag, Anne. Goeie avond.
0: Jij hebt al gestemd.
1: Ja, ik heb gestemd.
0: Ja, en mogen we ook weten waarop?
1: Ja, dat is een nummer. Ik was toen zelf jaar of 16, maar dat is me altijd bijgebleven. 1987, Lazy Bums met Lazy Bums.
0: Ja, om het maar simpel te houden.
1: Ja, waarom? Simpel kan goed zijn, hè?
0: Ja, zeker. Ja, ja, geef mij maar simpel. Ja,
1: ja,
0: niet te moeilijk doen. Ja, oké. Okay.
1: Zeker niet.
0: En zeg eens...
1: Ja, maar dat is inderdaad...
0: Ja, ja, sorry, ik onderbreek je. Dus, ik wilde eigenlijk vragen, ja, hoe moeten we daarnaar... Want we gaan het draaien natuurlijk zo dadelijk. Hoe moeten we daarnaar luisteren? Wat moeten we horen? Hoe luister jij?
1: Voor mij is het eigenlijk een feel-good nummer. Dat is zo een nummer, naar een refrein. Dat is hoepa hoepa hoele of zoiets. En je zet dat in je kop tussen je oren zit, krijg je dat er niet meer uit. Dan loop je echt vrolijk met dat refreintje, dat deuntje zit in je kop. Loop je heel dag rond.
0: Allee, vooruit, dat is goed.
1: Zeg, en dat is de bedoeling toch van muziek?
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, als het dan toch een oorworm moet worden, dan liefst een aangename.
1: Zeker weten.
0: Zeg, herinner mij even, want ik lees hier in jouw bericht Blues Brothers... Er komt wel iets terug, maar het is toch even geleden zo, hè? 87.
1: Ja, in 1987. Dat was toen in Brussel. Standaard Kim had gewonnen in 1987.
0: Nu komt het terug. Ja, dat is heel lang geleden.
1: Ja, voilà. Ja. En dan was het natuurlijk in Brussel. Hij was toen ook gepresenteerd door Victor Laszlo.
0: Oh ja.
1: Winnaar uiteraard Johnny Logan.
0: Ja, ja.
1: En ik denk dat Italië of zo, ik denk die tweede waren met Umberto Tozzi en Raff, Gente Di Mare, denk ik die twee waren.
0: Okay.
1: Dat was echt... Een hele top-editie. En dan een van die acts, Lazy Bums, die net ook top 5 gehaald hebben. Twee mannen, verkleed als bluesbrothers, ook met die zonnebril, die hoed.
0: Ja.
1: En die deden daar een act bij, een dansje. Het was één vrolijk gedoe.
0: Ja.
1: Het was Israël, of het is Israël. Nu is dat een beetje een geladen sfeer er rond.
0: Ja.
1: Maar toen was het echt puur muziek.
0: Dat was fun.
1: Puur de act. Het was ook in het Israëlisch gezongen. Ik heb het singeltje thuis gekocht. Het singeltje is aan de B-kant, is dan in het Engels. Maar dat is gewoon een heel puur, plezant nummer.
0: Ja, je hebt het al gezegd, Israël tegenwoordig. Ik heb het van nog een andere luisteraar gehoord eerder in de uitzending. Dat het allemaal een beetje politiek geworden is, hè? Veel meer dan muziek.
1: Ja.
0: Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
1: Ja, ik probeer me er veel mogelijk van te distancieren van alles wat met politiek en oorlog. En iedereen natuurlijk zijn mening. Maar het is net als in de sport. Die atleten die zijn ook bezig met hun vak, met hun sport om te presteren voor hun land.
0: Ja.
1: En zolang ze zich daarmee bezighouden, kan het mij niet schelen. Als ze zelf gaan beginnen provoceren en zo, ja, dan is voor mij ook weer een stap te ver. En dan stopt het ook.
0: Ja. Ja. Ga je morgen al kijken naar de eerste voorronde?
1: Nee. Ik heb iets sinds een... Dat is al een jaar of 10, 15, denk ik. Het is een circus geworden, het Songfestival.
0: Okay.
1: Het spreekt me veel, veel minder aan. Je moet vooral nu opvallen, de act. Er zijn uitzonderingen. Er zijn altijd wel goede nummers bij, maar over algemeen... Ik ben het gevoel er rond kwijt.
0: Ja.
1: Dus het is al een tijdje geleden dat ik nog gekeken heb. Ik vang het nog wel op hier en daar.
0: Ja.
1: Maar het doet me weinig momenteel.
0: Okay. Maar dan gaan we terug naar 87, hè? Nemen we je mee.
1: Ja,
0: enfin, jij neemt ons mee eigenlijk. Jamie, dank je wel. Dank je voor jouw stem. Ik hoop
1: super,
0: dat ze erbij zitten. Hè? Dan heb je ze minstens al twee keer gehad deze week.
1: Hè? Ja, inderdaad. Ja.
0: En veel luisterplezier, hè.
1: Dank je wel.
0: Groetjes. Nostalgie.
2: After you, sir. Each morning I go out of bed around about 11. I need a bit of sunshine and to see the light of day. I open up the shutters but still can't see the sunshine because the row of buildings is stuck, they're in my way. I make a cup of coffee and stretch on the veranda. The birds come flying down to keep me company. They watch me as I lie about

Niks grijze lucht meer hier aan linkeroever. Zouden deze heren van Mr. Blue Sky er voor iets tussen zitten? ELO en Living Thing. En voort met de natuurelementen. September van Earth, Wind and Fire na 9 uur bij Nostalgie Plus. Your Golden Years tot middernacht. Dankjewel voor jouw Eurosongverhalen. Onze stembus blijft open, hè. Mocht je jouw favoriet er vrijdag graag bij hebben, nostalgie.plus of ook via WhatsApp. Charlie Rich krijgt nog een plaatje zo dadelijk na deze Duitse mannen met lange manen.

0: 70 jaar Eurovisie Songfestival. Dat is al 70 jaar lang iconen zien ontstaan op dat podium. Ik denk maar aan Céline Dion of Sandra Kim. Maar het is ook al 70 jaar vloeken op valse noten en gniffelen om de winnaars van de Barbara Dex Award. Er is zoveel drama, we gaan ons een beetje moeten inhouden, want in 3 afleveringen van deze podcast gaan we alle ins en outs van het Songfestival blootleggen. Dat zou ik nooit alleen kunnen. Dus hier in de studio met mij zitten Songfestival-specialist bij het Nieuwsblad en bedenker van deze podcast, Eva de Poorter. Dag Eva.
1: Hey Nick.
0: Jij hebt ook voor 2 bijzondere gasten gezorgd, want wij bevinden ons in het gezelschap van 2 Songfestival Royals, Tom Dice en Gustav. Hallo.
2: Hoi. Hallo.
0: Hoi. Mijn naam is Nick de Schutter. Welkom bij 70 jaar Songfestival.

0: Tom, jij bezorgde ons land in 2010 een zesde plaats met Me and My Guitar. I'm not afraid to chase my dreams, just me
1: and my guitar. Ik klink zo baby daar eigenlijk.
2: Ja, 16 jaar geleden, dat is een waanzin.
1: Dat is inderdaad waanzin, ja. Ik voel me heel oud als mensen dat zeggen.
2: Sorry.
0: Kijk je daar wel met liefde op terug? Of?
1: Ja, ja, absoluut. Ja. Absoluut, ja. Maar het enige wat ik altijd hoor is hoe je hoort me echt jong zijn. Dat is echt, ja, dat is echt insane. Eigenlijk.
0: Als je dat nu opnieuw moet doen, zou het dan anders klinken?
1: Ja, minder naïef. Maar ik denk net dat dat ervoor gezorgd heeft dat zo ontwapenend was toen of zo. Ik denk, als ik het nu opnieuw zou doen, dan zou ik er te veel over nagedacht hebben en dan zou het niet. Eigenlijk, het zou nog altijd meer mijn gitaar geweest zijn, maar niet zo naïef en ontwapenend of zo.
0: Ja. Gustav, jouw Because of You werd zevende in 2023. And it's all because of you. Ben je klaar om het Songfestival te fileren met ons?
3: Ja, ja, zeker. Zeker en vast. Het is altijd wel raar om naar nummers te luisteren dat je zelf zingt in een ruimte met andere mensen.
1: Maar je klinkt ook zo jong nog.
3: Ja, ja, ja. Ik was toen ook piepjong. Ik ben nu amper 28.
0: Tom, jij komt net van een Eurovision Writers Camp, heb je ons verteld.
1: Ja, klopt.
0: Wat moet ik mij daar zelfs bij voorstellen?
1: Een camp, maar dat is niet gelijk de Giro, maar dat is dan om te schrijven, zeg maar. Dus per dag zit je met een ander team samen om echt te schrijven met een artiest in dit geval dan voor iemand die wil gaan naar Eurovision. En nu was dat voor mensen die voor Duitsland willen gaan, ja.
0: Alright, dus misschien horen we volgend jaar op het Songfestival wel een nummer dat van jouw hand is.
1: Misschien wel. Het was één nummer bij dat ik wel dacht van, dat kan misschien wel iets nice zijn voor Eurovision. Maar ja, ik kom net van Duits. Meestal ben ik altijd trots op een nummer dat ik net heb geschreven en een week erna kan ik er al heel anders over denken. Dus vraag het mij vooral een andere keer.
0: Oké, we checken binnen een week nog eens terug.
1: Yes, dat is goed.
0: Voor deze aflevering gaan we dicht bij huis blijven. Want we gaan het hebben over hoe België altijd ondergewaardeerd lijkt op het Songfestival. Vorig jaar denk ik dat we allemaal het gevoel hadden dat we bestolen waren toen Red Sebastian zelfs niet eens de finale haalde.

0: Hoe hebben jullie dat moment beleefd?
1: Ik was daar, want ik moest optreden die avond zelf in Eurovision Village. En ik heb het ook, helaas moet ik dan het woord gebruiken, het live meegemaakt. En we waren allemaal met verstomming geslagen. Allee, ik had, je weet nooit wat je iets gaat doen in een finale, maar dat het naar de finale was geraakt, had ik wel eigenlijk echt wel als een soort van bijna voldongen feit. Denk veel van ons. Hè,
0: ja, ik denk wij allemaal, inderdaad.
1: Het blijft heel bizar.
2: Ja. Ja, ik zat in die perszaal. Ik was daar in Basel en de Nederlanders kwamen direct bij ons van hoe kan dit in godsnaam? Van, jullie waren zo goed. Jullie hadden echt een goede act, wat ook niet altijd gebeurt in België. Was allemaal heel goed uitgedacht en toch niet. We waren allemaal een beetje neergeslagen op dat moment.
0: Tom, hoe kijk jij daar?
3: Ja, wij kijken altijd mijn vrienden thuis. En ook, ik denk wel dat wij voelden wel zo van, het gaat kantje boordje zijn. Dus dat hadden wij wel na de performance, maar niet door omdat, want we vonden het ook supergoed, maar omdat er was zo na 7 landen die bekend waren gemaakt, waren er nog redelijk wat over waarvan wij wel dachten van, ah ja, maar die gaan ook doorgaan. En dan begonnen we wel zoiets te hebben van, het gaat echt kantje boordje zijn. En ja, het is echt gewoon niet goed uitgedraaid, maar we waren wel op voorhand, heb ik er zelfs geld op gezet dat hem ging doorgaan. Ik doe dat normaal nooit. En ik zag zo die odds, ja, dat kan niet. Dat kan niet, ik ga daar gewoon echt geld op zetten. Ja, dus het is geen reclame om er geld op te zetten, vooral duidelijk. Want het is voor mij ook niet goed uitgedraaid die avond.
0: Maar hoeveel geld ben je daar mee verloren?
3: 50 euro of zo, dus dat valt wel. Maar toch, op voorhand dacht iedereen wel degelijk van, dit is vingers in de neus. Dus het is wel echt redelijk tegengevallen.
0: Nu, het is 40 jaar geleden dat ons land nog eens heeft kunnen winnen.
1: Dat is de live versie deze van de avond zelf.
0: Ik denk het wel, ja.
3: Ja, nice.
0: Wat doen wij verkeerd? Waarom kunnen wij al 40 jaar niet meer winnen?
2: Dat is
1: zo'n beladen vraag. Tom?
3: Ja, het is ons ook niet gelukt eigenlijk.
1: Nee,
3: Dus ik weet niet aan wie ik het moet vragen, maar ik denk wat er wel meespeelt is, je moet van zoveel landen punten krijgen. Dat is wel simpel gezegd, maar ik bedoel, we hebben ook vaak buurlanden die niet per se ons de 12 punten geven, terwijl andere bloks dat wel vaak doen. Dus ik denk, als je dan tot de favorieten behoort en Nederland geeft die maar 6 in plaats van 12 punten, daar zorgt er wel voor, volgens mij mee voor dat België het vaak echt moeilijk krijgt, ook al zijde bij de favorieten.
0: Ja. Meer werken aan onze internationale relaties eigenlijk.
1: Ik denk dat het absoluut een rol speelt, maar alleen met denk jij ook en ik ook het echt te doen, het hangt echt van zoveel factoren af. Het is zo een onwaarschijnlijk festival met zoveel regels die tot wel en geen succes kunnen leiden. Dus ik zou niet kunnen zeggen, hier is nu de formule, want ik kan voor elk succesverhaal u een tegenverhaal geven. Dus ik zou graag kunnen iets heel concreets zeggen, maar door het zelf te doen, besef ik van, het is eigenlijk echt zo onvoorspelbaar. Ik heb ook elk jaar favorieten die dan heel slecht doen en vice versa. Dus dat is ook zo. Ik zou er niet iets op kunnen zeggen. Ik denk wel dat België absoluut kwaliteit aflevert. En er in de jaren altijd zo gebleken. Maar
2: wat ik wel altijd bij jullie had, Tom, je was heel simpel, jij en uw gitaar. De essentie van het nummer ook. Wat dat eigenlijk perfect was daarvoor, voor die act. Jij had dan uw hele act visueel uitgedacht, wat ik niet zo heel vaak bij België had gezien in het verleden.
1: Ja.
2: Is het daar wat het soms misloopt, volgens jullie?
3: Ik denk soms wel, hoor. Maar ja, zo, behalve mijn gitaar had ik ook niet veel andere act. Dus ik denk dat ook maar een bepaalde rol speelt. Er moet gewoon, het totaalplaatje moet kloppen. Het jaar waarin je meedoet, speelt ook. Was dat uw jaar dat Loreen ook meedoet?
1: Iedereen wist van.
3: Dat weet op voorhand denk ik al, dat het moeilijk wordt. Ik denk dat ik in een makkelijker jaar dan zelf zat. Dat speelt ook wel mee. Ik denk als je in deze jaar een goed nummer hebt, dat het nog makkelijker wordt. Want ik vind tot hiertoe geen geweldig jaar wat ik al heb gehoord. Dus ja, zo, dat weet je niet op voorhand. Hè. Je kunt het beste nummer hebben en dat jaar doet er iemand mee waarvan dat je op voorhand weet die wint.
1: En is het ook misschien, want dat is wel waar, als ik mag zeggen, onze acts waren op een bepaalde manier twee andere soorten van werelden, maar het was wel altijd authentiek. Ook wat je hebt gedaan daar was... Je hebt ook iedereen gecharmeerd, omdat dat was heel echt wat je daar hebt gedaan. Mm-hmm. En dat bij mij ook... Ik had een punt, ik wou iets zeggen over queer culture, ik wou iets joyful doen, maar dat kwam echt wel... klinkt heel melig, maar het kwam wel from the heart. Ik denk dat toch ook wel ook niet onbelangrijk is, want je kunt een echt voorbereiden, maar als het hart er niet in zit, ook cliché, ik weet het, maar dat is wel ook belangrijk.
3: Ik denk dat dat bovenaan de lijst van de formule staat, dat je wel door zo authentiek en dicht bij jezelf te zijn... een heel groot, of toch een heel geconcentreerd publiek bereikt... die denkt van, amai, ja, ik voel dat volledig. Mm. Ja, bij mij waren dat dan waarschijnlijk mensen met diezelfde droom... of die meeleefden met mijn droom. Bij u inderdaad was dat echt die queer scene die helemaal mee was... van, ja, dat is onze artiest. En dat hadden wel ook nodig om iemand de kijker thuis te overtuigen... van, that's it. Ja.
4: Heeft België een heel typische... Songfestival Identiteit volgens jullie? Wat typeert ons zo?
3: Het zijn er hier twee die echt een hele... redelijk uiteenliggen.
1: Maar als je als Eurovision fans over België bezig wordt, is meestal dat wij zo... Meestal associëren ze ons toch met meer donkere dingen. En bizar nog, wij zijn totaal niet dat. Maar meestal associëren ze vooral maar in België met altijd zo wat meer donker, wat, heel vocal altijd wel sterk, maar zo een beetje meer inwards. Dus, maar wij zijn al meer al de uitzondering een beetje. Maar dat is wel wat dat veel wordt gezegd over België bijvoorbeeld.
3: Ja, en dat klopt ook wel. Hè. Voor de rest, Blanche was ook wat donkerder. Ja. Loïc was eigenlijk ook op zijn manier.
4: De dark pop van België. Waar we dan helaas toch net niet mee kunnen scoren, want eigenlijk... Ja, jullie nummers.
3: Misschien is dat de formule. Gewoon niet meer de dark pop. Ja.
4: Laat ons terug vrolijk no more dark pop eigenlijk.
1: Ja, voilà.
4: Eva, jij zei in onze voorbereiding ook dat België wel vaak eigenlijk zijn tijd vooruit is.
2: Ja.
4: Je hebt daar twee nummers genoemd. Onze stagiaire Jasmin heeft ze in een megamix gestopt. En die krijgen we hier.
1: Oh god, Telex. Eurovision. Oh, zalig.
4: Ja, is dat ook zo? Zijn wij eigenlijk inderdaad vaker onze tijd vooruit geweest?
2: Ja, als je kijkt naar bijvoorbeeld Telex, Eurovision, dat was eigenlijk een soort van parodie was het niet echt, maar het was zo wel een klein beetje die allusie op het gegeven van dat songfestival, het is toch wel een beetje raar, hier zijn we allemaal verenigd en dan plots als we dit festival, dit circus buiten stappen, dan liggen we toch allemaal een klein beetje terug uit elkaar. En dat zie je nu eigenlijk ook terug in die joke acts ook een beetje, die een beetje een parodie maken van het songfestival, soms een beetje... Ja, niet altijd even goed, maar er zijn er ook wel goeie bij. Dus ja, we zijn een beetje onze tijd vooruit op dat vlak, denk ik.
1: Ja, en ook volgens mij ook muzikaal. In de zin van ook Telex, die stonden met Sins op het podium. Pas de Deux was ook juist hetzelfde. En dan moesten ze al een soort van compromis hadden met een orkest aan het meespelen. Was. Dus eigenlijk maakt het ook wat moeilijk. Ook heel Belgisch, denk ik dan. Ja. Zo'n beetje het tegenwicht geven. Maar dat is ook wel uniek voor België om zo'n stap te ondernemen op zo'n festival dat heel klassiek was toen in die tijd.
2: Ja, Pas de Deux, 3 minuten, maar... Het zijn twee zinnetjes, hè. Hoe goed is dat?
1: En danske erbij, ik vind het altijd top. Ja.
4: Wat is volgens jullie het meest onderschatte songfestivalnummer? Tom, ik ga bij jou beginnen misschien.
3: Oeh, moet ik al even denken, hè. Meest onderschatte. Ja, ik denk als je het in cijfers bekijkt, een paar jaar geleden had je zo die... dat is dan helemaal via TikTok ontploft.
2: Snap? Snap,
3: ja.
1: Ja. Snap in 1, 2...
3: Where are you? Dat staat echt helemaal onderaan.
2: Mm. Mm-hmm, ja. 22 of 23 heeft ze. Ja.
3: Maar dat is wel de grootste hit geweest achteraf. Dus dat was het eerste dat nu in mijn hoofd even oppopte. En zelf eigenlijk een van mijn favoriete songs. Dan moeten we iets verder terug. Dat was het tweede, denk ik. My Star. I will follow the star to the end of my day. Van Brainstorm.
1: Ja, inderdaad.
3: Ja. Ik denk een geweldig nummer. Dat zou ik ook gewoon zo daar met mijn gitaar kunnen gespeeld hebben.
1: Zou passen bij je stem ook inderdaad, dat nummer.
3: Ja, ik denk dat ik dat ook als voorbeeld gaf toen ik gaan praten was met VRT zelfs. Als ik het mij nu even voor de geest haal. Ja, maar zijn act was wel zo wat...
1: Hij was zo wat hip, zo hippie.
3: Ja, en hij zwaggelde zo wat. Ja,
1: dan moest een blues aangedaan hebben, basically. Ja, dat wou je niet doen.
3: Nee, dat zag ik niet zitten.
1: Zo met spiegeltjes op en zo. Echt zo'n hippie blues dat hij naam. Ja.
3: Dat had ik eerst. En dan
1: Me and my blouse was eigenlijk nummer 1. Het had ook iets kunnen zijn.
3: Ja, vandaar.
1: Maar ik ben blij dat Me and My Guitar is geworden.
3: Ja, ik uiteindelijk ook. Ik weet niet of ik het had gehaald met Me and My Blouse. Maar dus, ja, die twee.
4: Ja.
1: Ja, ik heb zoveel favorieten. Ik ben een altijd grote fan. Ik zing het ook trouwens op mijn concerten nog altijd live van Imani, Where Are You Now? Was mm-hmm. tweede geworden na Dana International in 98. Where are you? Ik ben natuurlijk zelf een grote fan van house en clubmuziek. Zeker van de jaren 90. En eigenlijk was dat een van de weinige momenten dat clubculture in het Songfestival was ingeslopen. Eigenlijk. Dat gebeurde zelden, dat er dance werd gemaakt. En nog zo'n voorbeeld voor mij, heel campy, but I love it, is Gina G, Ooh Ah, Just a Little Bit. En dat is ook zo Eurodance, jaren 90. Dat was ook voor die tijd zoiets dat je op Songfestival normaal niet kon horen. Dus dat vind ik altijd leuk als er zoiets mm-hmm. gebeurt dat eigenlijk niet in het verwachte kader is van het Songfestival.
4: Hoe heb jij je voorbereid op die performance? Die avond zelf in Liverpool.
1: Je kunt eerst al niet bevatten dat er zoveel mensen gaan kijken. Dus dat moet al loslaten. En ook, er zijn allemaal pros die al lang werken. Iedereen op dat podium. Dus iedereen, er was niet een soort van kumbaya moment. Of let's hold hands. Dat was meer, iedereen was echt gefocust. Dus en vooral, ik blijf erbij, heel goed als dat doen in een grote zaal. Want ik ben iemand die wel beter is met mijn publiek. En dan de camera's waren heel belangrijk uiteraard, maar ik wist ook, er is ook een publiek dat ik moet entertainen en dat gaat me wel een boost geven. Maar ik was eigenlijk niet heel nerveus, want ik was blij dat ik eindelijk kon zingen. Ik was van, hiervoor ben ik eigenlijk gekomen. Dus ik was eigenlijk meer echt excited dan nerveus.
4: Ja. Tom, jij had wel een bijzondere voorbereiding. Oei.
3: Ik voelde het al komen.
5: Dat is echt koketteren tegen Jan en allemaal.
3: Schitterend,
4: dat
3: toch?
4: Dat hebben we juist gehoord.
3: Ja. Tot 5 minuten voordat ik op moest, hadden wij wel een ritueelje ontwikkeld. Zowel halve finale. Eigenlijk was die, dus er was een goede vriend van mij mee als backing vocal. Ook omdat ik dat belangrijk vond dat er iemand dicht bij mij stond. Die ik echt goed vertrouwde, nog naast de mensen van de VRT. En ik denk 10 minuten en een kwartier ervoor zag hij dat ik zo wel nerveus aan het worden was. En die heeft, ik had dat pas later door dat hij dat daarom deed. Maar die heeft zo'n hele... Je kunt dat niet doorzien, maar ik weet dat hij het daarom heeft gedaan om mij daar zo wat uit te trekken. Ik begon hem zo wat YouTube-filmpjes op te zetten van Willys en Mariette.
1: Ah,
3: wat we dus net hebben gehoord. En dan hebben we daar een ding van gemaakt. Om gewoon tot voordat we werden geroepen om zo aan te schuiven in de rij voordat het bijna nu is. Om gewoon Willys en Mariette te kijken. En we waren gewoon zo hard aan het lachen en er zo even weg van die wereld. Dat je inderdaad niet bewust wordt van, je speelt hier straks voor 180 tot 200 miljoen mensen. Dus we waren gewoon naar Willys en Mariette aan het kijken. En ik was zo ontspannen. Je vergeet die wedstrijd. ik was nog half met die sketch aan het lachen. En ik stond al klaar met mijn gitaar om op te gaan. En dat is die gast die je dan ook ziet, die totaal niet bezig is met die wedstrijd.
4: Ik zou doodsbang zijn dat ik mijn songtekst vergat of zo.
3: Maar ja, je hebt al zoveel, want inderdaad, in vergelijking met de promo's is het inderdaad klein, maar ik denk per repetitie doe je dat zoveel. Je bent er al een half jaar mee bezig. Ik denk als je een tekst dan vergeet, is het eerder door stress te hebben dan door... ik raad het iedereen aan, Willys en Mariette.
2: Het Songfestival als prijs, denk ik, prijs komt.
4: Is dat echt iets wat je als advies meegeeft?
3: Ja, nee, niet per se, Willys en Mariette.
4: Kijk vooral door Willys en Mariette, ja.
3: Maar wel van... Allee, Die uitslag, heb je echt nul onder controle. Dus of dat je nu stress hebt of geen stress hebt, ja, beter geen. Want dan, dat is wel inderdaad waar je voor komt. Om te zingen, om je muziek te tonen aan de wereld. Om zowel je eigen muziek als België te vertegenwoordigen. En te zeggen van, dit ben ik, dit is België. En zij vonden dit goed genoeg om op dit podium te staan. Dus... Daarmee bezig zijn is wel de core. En niet met de kritiek die je inderdaad in de bladjes of online hebt gekregen. Dat doet er niet toe, want dat zorgt er niet voor dat je het goed doet of slecht doet. Integendeel.
1: Ja, en ik denk ook vooral ervoor zorgen dat wat dat jij doet, dat echt klopt. Er zijn veel verhalen van mensen die dan opeens adviezen krijgen en eigenlijk luisteren naar dingen dat ze eigenlijk... guttural van voelen, dat is niet wat ik wil doen. Ik weet dat er mensen zijn die mij verteld van, ah, kijk naar mijn performance op het Songfestival, had ik dat en dat eigenlijk liever niet gedaan. En ik had niet mogen luisteren naar die en die persoon. Dat moet je echt niet voor, want dat is hoogstwaarschijnlijk ene keer, once in a lifetime, dat je dat mocht doen. Dat had ik ook wel jammer gevonden hebben, moest daar gestaan hebben van, oei, ik had liever dat gedragen, of ik had niet graag die move gedaan, of ik had niet graag met die op het podium gestaan. Dat zou heel erg zijn, denk ik. Dat moet ik echt ook niet vergeten, dat dat superbelangrijk is.
4: Ja, ik kan me wel inbeelden dat er ook een stroom aan ongewenst advies je kant op komt.
1: Ja, en vooral, ik vind het altijd hilarisch hoe dat er is één week per jaar waar dat elke Belg opeens expert wordt van het Songfestival. En waarom dan een act goed of niet goed is. Opeens weet het allemaal, die week. Zo.
3: Of draaien. Hey, maar maak geen kans en dan de week daarna, ik heb het altijd geweten. Ik geloofde zo hard. Ja,
1: ik wist het altijd. Een week geleden niet, François.
2: Met welk gevoel stap je voor de eerste keer op dat podium?
3: Tijdens de repetitie of tijdens de show?
2: De eerste keer dat je op het Songfestival podium stapt, tijdens de repetitie, die allereerste repetitie, je krijgt die eerste indruk van alles wat hier aan de hand is.
3: Voor mij was die best gestructureerd. Het was wel echt heel goed voorbereid, ook van de broadcaster daar. Dat is niet per se de chaos. De chaos zit hem in alles er
2: alles
3: rond.
2: Ja.
3: Je komt toe en op het vliegveld letterlijk en alles is versierd in Eurovision flags en alle landen hangen daar al uit. En vanaf dan begint het eigenlijk. En je wordt daar aan je mouw getrokken en daar aan je mouw getrokken. En daar, vooral dat is belangrijk, dat dat een beetje wordt afgebakend ten eerste van VRT. Van kijk, dan misschien een vrij momentje, dan misschien. Maar alle niet afgebakende momenten is echt zo overwhelming. Gewoon omdat het maal 10 is dan als je hier een promo zou doen voor je radiosingle of voor je show.
1: Ja, dat kun je niet bevatten.
3: Nee.
1: Echt niet. Maar ik had dat wel als ik de eerste keer op het podium ging. Het was zo, dat voelde aan als sacred ground. Maar tegelijkertijd wist ik van die eerste repetitie is zo belangrijk. En het is goed voorbereid, maar eigenlijk zijn ze nog heel veel dingen nog aan het leren. Met alle respect, ze moeten 35 nummers instuderen, ook als camerapositie en zo. Maar ik kon dat wel niet afzetten. Ik was letterlijk bijna iemand aan het vastpakken. Nee, je moet daar staan. Dus ik kon dat wel niet afzetten. Dus ik wist dat het holy ground was, maar ik ben heel snel in een soort van hysterische...
2: Ketterland.
1: Ja. Dus ja, maar dat is wel heel... Dat met niks te vergelijken. Mm-hmm. Nee.
3: In mijn editie kon ik niet wegsteken dat ik de inzending van Nederland niet zo geweldig vond. maar ik moest wel superveel vragen daarover beantwoorden, natuurlijk, omdat dat een buurland is. Dat was toen Sineke. Ik weet niet of jullie...
1: Shalali.
3: En ik had wel voor iedereen iets voorbereid om iets positiefs te zeggen. Want ja, iedereen komt daar ook gewoon om iets moois te doen. Maar ik kon wel niet altijd... ontwijken dat ik dat niet... Allee, je zag gewoon aan mijn gezicht dat ik dat niet zo'n geweldig... Dus ik zei wel, ja, tof en heel veel folklore. Maar ja, ik vond dat eigenlijk niet... Ik kon dat niet wegsteken en die vragen bleven dan nog meer komen vanuit de Nederlandse hoek. Wat mij volgens mij ook echt 6 punten heeft gekost, want ik heb 0 punten van de jury
1: gekregen.
3: Dat is toch
1: blijft zo raar.
3: En 12 van het publiek van Nederland. Dus ik vrees dat ik daar mijn extra plaatsje naar de vijfde sprong zelf een beetje verpest heb. Ja.
4: Ja, kijk.
2: Allemaal de schuld van vader Abraham. Ja. En Sineke.
4: Je was tenminste wel authentiek. Dat is ook
3: wel.
1: Ja, bij mij, ik had wel met iedereen een goede band eigenlijk. Omdat wij ook vooral met die pre-parties elkaar veel zagen. Ja, en ik had vooral met die gasten van Joker Out. Die hebben eigenlijk... Ik heb tegen hun gezegd dat ik die waarschijnlijk moet royalties betalen. Want die waren echt letterlijk mijn nummer aan het zingen. Elke promo dat zij deden. En die hebben ook zo iets... De andere nummer heeft zijn eigen leven gekregen door die gasten wel. Dat waren echt heel toffe gasten. En Lazara van Frankrijk heb ik ook altijd contact mee. Of Mimiket van Portugal ook. Dus ik kreeg er wel zo wat banden wel met mensen. Ja. En, maar ik vond mijn jaar ook wel een tof jaar. Ik vond altijd wel leuke nummers bij. Dus er was niks... Ik kan niks echt negatief zeggen, nee.
4: Wat ik mij afvroeg, zijn er zo van die acts die België echt op de kaart hebben gezet als songfestivalinzending? Ik moet eerlijk zeggen, bij deze vraag denk ik meteen aan dit stukje.
1: Ach,
3: ja.

0: blijft de grootste misdaad van het Songfestival. Dat dan niet is doorgegaan.
1: Ja, voilà.
0: Kan niet.
1: De kniezwengel was iconisch op zich. Het nummer is ook fenomenaal. Let's be honest.
2: Maar en was dat op voorhand ook niet een beetje meer favoriet dan het is geweest?
3: Ja, ik denk zelfs top 10 of top 5 zelfs bij de boekjes nog op voorhand. Ja, er was echt heel veel buzz rond. Maar het camerawerk, geloof ik, was dan niet goed. En dat is daar een beetje de mist in.
0: Ja, ik weet dat zij ook allee, zeker niet voor haar beurt spreken, maar dat zij ook zei dat ze ook die act, dat ze dat heel heftig vond. Die microfoons. En dat was het gevoel dat ze niet had kunnen doen wat ze wilde doen daardoor. Ook omdat er ook zoveel andere dingen opeens een rol begonnen te spelen. Terwijl die originele act, ik kijk er echt soms nog naar, van de preselectie, is heel bijna naïef cool. In de zin van, dat was niet super ingewikkeld, maar dat was voilà, authentiek, dat klopte. Dus dat is zo, ja, misschien is dat een reden, maar dat blijft wel echt bizar.
2: Maar zelfs dan, al is die, en dat is zo'n goed nummer.
0: Dat is waar.
2: Ja, dus eigenlijk zo,
0: en ze zong dat ook keigoed, dat is een keigoed zangeres.
2: Zelfs als stond ze daar met mijn gitaar, die had nog
0: niet met die blues, sorry. Niet met die blues. Ja. Maar eigenlijk ik vind het altijd een van de beste inzendingen voor België.
3: Ja, het is nu ook echt omarmd door de community van Eurovision. Dat is echt, het is een fan favorite. Ja.

0: ik vind het ook heel raar, maar ik vind het Barbara met iemand, als jij eigenlijk wel altijd een prachtig nummer. Het is heel raar dat Barbara Dex Award is ook ontstaan toen.
1: Nou, maar ik niks met het nummer te maken.
0: Nee, het is altijd echt ook een heel goed nummer. Ja, ik ben ook wel iemand zo... Ja, ik ben mijn heyday, als ik dan zo tiener was, was de jaren 90, dus ook zo... Liefde is een kaartspel, altijd keitof nummer. Ja, Like the Wind, keitof. Dus ja, het heeft meer te maken met het idee van het sentimentele karakter. Waar je dan echt thuis zat met je ouders te kijken. En dat was voor mij een van de topavonden van het jaar.
1: Ja, we hadden eigenlijk in die afgelopen 40 jaar toch al een paar keer moeten winnen.
0: Ik vind dat wel.
2: Ja, of toch zeker hoger moeten eindigen nog. Ja, ja, zeker. Ja.
1: Als jullie nu één inzending als absolute dit had moeten winnen in de afgelopen 40 jaar, moeten aanduiden, wie zou je kiezen?
3: Oeh, mag ik als eerste? Want we wijzen heel duidelijk. Louis Knotair, Rhythm & Sight, 2015 had gewoon moeten winnen. Ja. Ik herkijk die puntentelling soms nog een keer. Gewoon omdat ik...
1: Om een trauma te herbeleven.
3: Ja, ik hou van sadness. Maar het feit is dat hij eigenlijk vrij weinig 12 punten heeft gekregen.
0: Ah.
3: Blanche heeft vaker 12 punten gekregen dan Loïc.
2: Ah, oké.
3: En ik, tot op de dag van vandaag begrijp ik het niet. Want...
2: Nee, ik denk dat een grotere act en misschien nog iets hoger had kunnen duwen... Over welk jaar spreken we dan?
3: Ja,
2: 2015.
3: Dat
2: begon daar al, hè, eigenlijk. Die denk dat wel, maar voor de rest, gewoon qua nummer, was die er... Wie heeft er toen gewonnen?
3: 2015. Mijn minst favoriete winnaar, Mens Simmerlo. Met Heroes.
0: Ja, maar dat was met die act
2: dat
0: dan.
2: Dat was wel nice. Ja, met die act, inderdaad.
3: Ik was geen
2: fan,
3: maar goed.
2: Het is niet meer
3: mijn favoriet
2: ook.
3: Vroeg.
2: Ja.
3: Nee.
0: Maar ik ben wel akkoord dat was echt een... Want ik vond trouwens een act, was simpel, maar ook heel, heel goed gedaan. En,
3: ook zelf uitgedacht.
0: Ja,
3: hè?
0: En vooral gevoelde bij hem, dat is een artiest, een coole song. En ook alles was goed. Dus de zang was goed, de performance was goed. Het dansen was een keer mega graaf. Dat is wel waar. In die zin was het heel deserving om te winnen.
2: Ja.
0: Ja. Want ik vind dat Blanche heeft het beter gedaan dan hem, denk ik.
2: Nee, hetzelfde.
0: Hetzelfde. Ja. Dat vind ik wel, voor mij, als ik mag zeggen, alle twee heel goed. Maar dan vind ik Loïc wel... De winnaar voor mij, dan moet vergelijken. Dat
1: Ja. Dus die had het verdiend om te winnen, maar
0: absoluut.
1: Heeft duidelijk niet de waardering gekregen die het nummer dan wel verdiende. Is dat een beetje typisch voor België? Dat wij een beetje ondergewaardeerd worden door de andere landen dan, de televoting?
0: Voor het festival
2: ik kan me wel voorstellen dat ze in de Balkan dat niet graag horen. Dat kan ook wel zo zijn. Dus ja, ik denk dat als je echt wil winnen... moeten overal...
0: Ja, dat is echt wel waar.
2: Elk hartje inderdaad veroverd hebben. Hè? Dus misschien net niet breed genoeg of zo.
1: Ja. Is dat dan iets wat Sandra Kim 40 jaar geleden goed gedaan heeft? Een heel brede appeal.
0: Ja, en ook, dat was ook iets waar alles klopte. Hè? Allee, zo, ik was dan 5 jaar... Maar dat moment is iconisch, de outfit is iconisch, haar stem blijft ook tot vandaag iconisch. Dat was gewoon alles viel daar samen, denk ik.
3: En de epauletten waren ook iconisch, laat ons dat niet vergeten.
1: De epauletten waren een heel mooie backing vocal, dat is wel zo.

0: is dat, Tom?
1: Als jullie je glazen bol moeten bovenhalen, hoe doet Esila het op het Songfestival dit jaar?
2: Goh, ik vind het moeilijk te voorspellen, omdat ik het echt geen goed jaar vind, eigenlijk. Dus ik vind het een oké nummer. Ik denk in sommige edities dat het geen top 10 haalt. In sommige edities misschien geen finale, maar in andere edities... Ik vind het echt een hele moeilijke dit jaar om te voorspellen, eigenlijk. Maar ik hoop natuurlijk op het hoogste. Ik hoor ook niks anders dat superveel beter is. Het ligt allemaal heel dicht bijeen. Ik denk dat de boekmakers echt een opdracht hebben dit jaar.
3: Ja. Maar dat was vorig jaar ook al. Vorig jaar waren de boekmakers heel veel fout. Opvallend veel fout. Ik weet het, ik moet zeggen, ook dit jaar is mijn, ik ga liever eerlijk zijn, iets minder involved, omdat het ook andere dingen mij wat tegensteken aan het Songfestival. Dus ik ben ook niet zo involved, maar ik heb wel alleen nummer gehoord en ik heb een beetje hetzelfde. Ik vind wel, ik vind het absoluut niet slecht, maar ik weet niet hoe van, gaat het overeind blijven in het geheel van de nummers, maar dan ben ik niet de persoon om te zeggen, want ik heb nog niet veel van andere nummers gehoord. Maar puur als ik het zo beluister, denk van, dat kan zeker iets zijn, maar dat gaat ook wel afhangen van de act. Vocal performance, en ook ik, dat is dan meer mijn ding natuurlijk, ik vraag me ook gewoon af van, wat is er eigenlijk gebeurd? In de zin van, waar is Loïc? Want iedereen dacht eigenlijk toch van dat ging gebeuren.
1: Dat
3: en
1: allemaal inderdaad.
3: En ook hoe dat nu wordt gecommuniceerd, dat kan zij niet aan doen, maar ik voel het ook wel heel veel zo, om moment zelf nog wordt gecommuniceerd.
1: Allemaal,
3: dus dat doet mij vermoeden van, er moet toch iets aan de hand geweest zijn daar toch misschien. En dat, als dat zo zou zijn, is dat absoluut niet dankbaar voor haar.
2: Nee, natuurlijk niet. Want dan heb je ook veel minder tijd om nu nog naar daar te bouwen. Ze heeft al wat kritiek gekregen, zag ik nu ook, op de eerste performance op tv. Dus dat is echt wat je niet wilt, waar we het daarnet over hadden. Die perceptie die al een beetje draait. Ik vond het dan wel goed dat ze zelf heeft gereageerd van kijk, het was inderdaad niet goed.
3: Heel goed gedaan.
2: Dat bewijst wel dat ze sterk in haar schoenen staat.
1: Ik klonk als een dode koe en ik weet het.
2: Dat is wel hoe dat getoond dat je sterk in je schoenen staat. Want je moet nog naar Ginter. Hè. Als je daar toekomt en je bent al onzeker door alles wat er daarvoor is gebeurd, dat is geen cadeau inderdaad. Ik denk inderdaad dat ze heel laat nog alles aan het voorbereiden is. En er is nog wel wat tijd, dus veel hangt inderdaad wel af van de act en hoe ze daar gaat performen.
1: Ja. Eva, hoe schat jij haar kansen in?
4: Ja, lang na The Voice was ik wel een beetje bang. Dat klonk niet super. En de act was ook niet goed. Dat is allemaal nog niet 100% klaar. We moeten daar echt ook wel die nota bij maken. Maar dan zag ik het filmpje van het weekend bij Eurovision in Concert. En dat was al een pak beter. Dat klonk vocaal best wel sterk. Begin een beetje twijfel, maar goed, dat hebben we nogal gehoord in het verleden, maar de uithaal was goed. Alleen, nummer Dancing on the Ice, als je het over dansen hebt, wil ik wel een beetje dans zien en dat blijft toch wel een beetje een punt van aandacht. Maar ik zag ook wel aanzetten, misschien dat ze wel hints wou geven naar een act van we gaan er misschien de lucht heffen, daar leek ik precies te zien. Dus we gaan zien, we gaan het meemaken, dat is sowieso in mei. Dus we zullen zien.
1: Ze heeft nog tijd om haar act vorm te geven. Dus we zullen zien of het even goed komt als bij jullie. En hopelijk beter voor haar nog. Al hebben jullie het niet slecht gedaan. Ik wil jullie prestaties niet te kort doen.
2: Het is oké.
1: Daarmee komen we ook aan het einde van onze eerste aflevering. Ik onthoud vooral dat België misschien niet altijd de waardering krijgt die het verdient, maar dat we wel heel goed zijn in ons goesting doen en dat we daar eigenlijk ook wel trots op mogen zijn. Dankjewel Eva om hier al jouw weetjes te spuien en dankjewel Gustav en Tom Duis om hier aanwezig te zijn en jullie expertise met ons te delen.